altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden

Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburg-gevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.

0: Fried Boutique, de Fried Boutique. Lekkere frietjes van de Fried Boutique. De Fried Boutique, de Fried Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Fried Boutique.
1: De Fried Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Fried Boutique, de Fried Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Fried Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Iedere weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Dag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 16:30 tot 21:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 21:00. Woensdag en donderdag gesloten.
1: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
3: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
4: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
5: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
1: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. Dit is hem. De radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag.

0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.

0: je je soms alleen, ook al heb je overdag veel mensen om je heen? Dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
1: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
2: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
3: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
2: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
4: Stukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
5: Het Bloemenatelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
6: Winnie Motors, voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
7: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Guusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: Net over de grens in Weert ligt de Bosuil, het poppodium van de regio. Hier geniet je elk weekend van live muziek. Van Absolutely Floyd, met de sound van Pink Floyd, tot The Animals met hun klassieker House of the Rising Sun. En zing mee bij Gewoon Nederpop, met hits van André Hazes, Doe Maar en De Dijk. De Bosuil, de plek voor live muziek in Weert.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
3: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
4: Boelehoef 3 in Pelt.
0: Lentekoopjes op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag moederdag 10 mei. Met heel veel kraampjes met koopjes, animatie en ook DJ Johan Waterschoot is aanwezig. Hij zorgt ook dit jaar weer voor de muzikale ambiance in het centrum van Lommel. Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
1: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
5: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
6: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
1: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
7: Ik ben Björn Verhoeven. Overal waar ik ga zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen, die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

0: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 21:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 21:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.

0: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
1: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
4: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Elke zondagochtend tussen 7 en 10 gebeurt er iets magisch. In de studio's van FM Goud Limburg.
6: Ja, ik was deze

0: jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze traktatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
3: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
0: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
4: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
6: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
7: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dichtblij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
8: Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

0: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
1: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
2: Hey, ik ben Tim Torfs. Afvallen gaat eens zo makkelijk met een coach. En daarom word je bij Tim Torfs op weekbasis begeleid door een coach die vooral op vetverbranding werkt. Bij mannen focussen we ons op het buikvet en bij vrouwen werken we op buik, benen en billen. Maak nu een afspraak op 0474 728 718.
3: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van 1 aanspreekpunt en 1 eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
4: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
5: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakmensen van Pelles in Beer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
6: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
7: FM Goud, liefde voor Limburg.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen.

0: zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, heeft speelterrein De Kabouter in Rekum tijdelijk gesloten. De maatregel komt er na maanden van overlast en vandalisme aan het terrein bij OC Kleinveld. Volgens de burgemeester zorgden jongeren met fatbikes en elektrische steps voor onveilige situaties, intimidatie van buurtbewoners en schade aan speeltuigen. Ook gezinnen met kinderen bleven daardoor weg. De sluiting geldt voor onbepaalde duur en moet de rust en veiligheid in de buurt herstellen. Vakantiepark Hengelhoef was ooit een van de grootste toeristische trekpleisters van Vlaanderen, maar kampt vandaag met zware kritiek en verval. In de jaren 90 trok het domein jaarlijks tot 400.000 bezoekers, dankzij het populaire subtropische zwembad met wildwaterbaan en golfslagbad. De laatste jaren stapelden de problemen zich echter op, verouderde infrastructuur, hygiëneproblemen en negatieve reviews. Vorige week ontstond opnieuw commotie nadat bezoekers melding maakten van bruin zwembadwater en technische defecten. Volgens burgemeester Alain IJzermans gaat het om een defecte filter. Het zwembad blijft voorlopig gesloten tot herstellingen en controles zijn uitgevoerd. Een team studenten handelswetenschappen van U Hasselt heeft de prijs innovatie van het jaar gewonnen tijdens de Vlaamse finale van het Vlaio Small Business Project. Met hun project Brevon ontwikkelden de studenten een slim systeem dat de luchtkwaliteit in binnenruimtes monitort en verbetert. Het concept combineert sensortechnologie, luchtzuivering en moswanden voor kantoren, scholen en vergaderzalen. De jury bekroonde het project omwille van de combinatie van technologie, duurzaamheid en ondernemerschap. Ook U Hasselt project Brailou viel in de prijzen met een educatief spel voor kinderen met een visuele beperking.
2: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
3: Vandaag wordt het in Limburg nog zacht lenteweer met maxima rond 20 graden. Later neemt de kans op regen toe, al blijft het op veel plaatsen droog tot de avond. Vanaf morgen wordt het duidelijk koeler met maxima onder de 15 graden en geregeld regen. In de nacht naar dinsdag is lokaal zelfs lichte grondvorst mogelijk.
2: Het nieuws uit je buurt, de stemmen van hier, de radio van bij ons. FM Goud, met liefde voor Limburg.

Carrie of Kaylee heet het nummer waar we vandaag het programma mee begonnen. Vandaag zondag, het is 10 mei. Het is 9 minuten over 7 op deze zondagochtend. En vergeet het niet, hè? Het is vandaag moederdag. Moeten we zeker niet vergeten. Ik ga je door het programma heen regelmatig aan herinneren dat het vandaag moederdag is. Maar eigenlijk moeten we onze moeders alle dagen eren. Laat ons eerlijk zijn. Hey, we hebben ook heel wat mooie muziek voor je meegebracht. Wat dacht je van deze? Black met Wonderful Life. En daarmee zitten wij in 1987.

0: Och ja, dat kan je wel eens hebben op een zondagochtend. Hè? Dan duw je ergens op een knopje waar je niet op hoort te drukken. En dan wordt de jingle prompt afgebroken.
1: Oh, nee. Listen, vrouw, Catholic. I shall say this only once. Café René, met René Berde.
0: Het kan de beste gebeuren, dus kan het mij ook gebeuren. Ha, ha, ha. Leo Sayer hoorden we met More Than I Can Say. Daarmee zaten we ook in die 80's. Nu iets gloednieuws. Gloednieuws van Max en Andy Grammer. The Thing I Love. En dan krijg je zo'n klassieker van Amazulu. Too Good To Be Forgotten, maar dat is voor zo dadelijk.

Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!

0: lampen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be. Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner. Het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
2: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
4: Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.

0: Hey, ik ben Tim Torfs. Afvallen gaat eens zo makkelijk met een coach. En daarom word je bij Tim Torfs op weekbasis begeleid door een coach die vooral op vetverbranding werkt. Bij mannen focussen we ons op het buikvet en bij vrouwen werken we op buik, benen en billen. Maak nu een afspraak op 0474 728 718.
1: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrol-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrol.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.

Ik had het nog wel eens gedacht dat het een of andere Afrikaanse taal was. AmaZulu betekent in het Zulu, in de taal Zulu, het hemelse volk. En AmaZulu, dat was een Britse ska-band, ska-popband uit de jaren 80, die vooral bestond uit vrouwelijke leden. Alleen was er één man, dat was de drummer. Die heette Nardo Bailey. En zo scoorde een hit in 1986 met deze Too Good To Be Forgotten. En deze man die staat ook nog steeds op de planken. Misschien niet meer zo stemvast, maar hij is o zo'n grote meneer. René Vroger, Just Say Hello.

0: FM Goud. Fijn dat je luistert.
1: René Vroeger komt echt wel uit een muzikale familie. Zijn vader had een café, of zijn ouders hadden een café in Amsterdam. En die hebben heel wat jaar geleden ook wel wat liedjes opgenomen. Die vooral, Nederlandstalig lied. Ben de naam even kwijt van die mensen, maar ik ken er wel een nummer van. Maar dat is al van zo lang geleden. René Vroeger, Just Say Hello. We hebben ook nog nieuws uit dat land waaruit René Vroeger komt. Het is namelijk een Nederlander. Want het Wilhelmus, dat is het officiële Nederlandse volkslied, werd het officiële volkslied op 10 mei 1932. Maar dat is even een wistje datje. We hebben nog meer nieuws uit dat jaar. We hebben ook muziek van Fischer Z of Fischer Z, hoe je het wil. Eerst was het Just Say Hello van René Vroeger. Dit is een beetje contradictorisch. Dit is solo.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
4: VGT Technics uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
5: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
6: Zeeblast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
7: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attentie!
8: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
9: Peters & Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
10: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
11: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
12: Boelehoef 3 in Pelt.
13: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
14: Nijverheidsstraat 5. Te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.

0: Wat een stem heeft deze dame toch, Alison Moyet. Zo'n mooie stem. Hij heeft een vorige leven ook bij... vorige leven niet, maar heeft ook gezongen bij Yazoo... en heeft daarna toch wel een succesvolle solo-carrière uitgebracht. Zometeen gaan we even terug naar 10 mei 1990. Toen leverde een Belg toch wel een bijna letterlijk topprestatie. Gaan we zo meteen even toelichten naar Rod Stewart en de Motown Song.
1: Het nieuws uit je buurt, de stemmen van hier, de radio van bij ons. FM Goud, met liefde voor Limburg.

0: volgens mij heeft Rod Stewart nooit bij het Motown-label gezeten, maar heeft er toch een nummer over gemaakt. Ik zeg volgens mij, het kan zijn dat hij daar wel bij gezet heeft, maar dat weet ik niet met zekerheid. Dit nummer heet The Motown Song en hij bracht het uit in 1991.
1: We gaan het hebben over een topprestatie van een Belg, had ik gezegd, hè? Die topprestatie werd geleverd op 10 mei 1990. Want wat gebeurde er toen? Een topprestatie, echt waar, van de Belg Rudy van Snick. En ja, je zou misschien zeggen, wie is Rudy van Snick? Dat is de eerste Belg in de geschiedenis die de top van de Mount Everest bereikt. Ja, ik vind dat echt letterlijk een topprestatie. Deze plaat past erbij, Nickelback, How You Remind Me. Ja, als eerste Belg op de Mount Everest.

Dat blijft goed. Lekker stevig. Nickelback, How You Remind Me. Ik kijk op de klok, ik zie dat het 5 minuten voor 8 is. We gaan plaatsmaken voor het nieuws. En dan zijn wij graag terug met het tweede uur Café Genees voor deze zondag. Het is 10 mei. Vergeet het niet, het is moederdag vandaag. We gaan het hebben over de eerste nummer 1 hit in de rock'n'roll in het tweede uur. En ook iets over Christoffel Columbus. Tot zometeen. Salut.

0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Lekkere frietjes van de Vriend Boutique. De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
1: De Vriend Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf.

0: Speerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
4: Dit is het nieuws.
3: Uit binnen- en buitenland.
5: Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het Hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiseschip af te schermen van de rest. Er waren ook twee Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed. Het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal. Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden. 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
6: Based on performance of chances of football, even yesterday could be a little bit happier with the result than we.
5: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. En de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
1: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Dit is het Regio Radio Nieuws.
7: Wie wil leren over leven in de natuur, kan dit weekend terecht in provinciedomein Het Vinnen. Vandaag vindt daar een buscraft weekend plaats waar deelnemers technieken leren zoals vuur maken zonder hulpmiddelen, water zuiveren en eetbare planten herkennen. Ook het bouwen van schuilplaatsen met natuurlijke materialen staat op het programma. Het evenement richt zich op zowel beginners als ervaren natuurliefhebbers. Volgens gedeputeerde Anne Schevenels past het initiatief binnen de ambitie om natuurbeleving, educatie en ontspanning te combineren. De steden Genk en Houthalen-Helchter onderzoeken samen een mogelijke fusie van hun oudere zorgactiviteiten. De samenwerking omvat 3 woonzorgcentra en moet antwoorden bieden op de groeiende druk in de zorgsector, zoals personeelstekorten, stijgende zorgnoden en financiële uitdagingen. Volgens burgemeester Wim Dries is de samenwerking noodzakelijk om kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg te garanderen. De partners willen schaalvoordelen combineren met zorg dicht bij huis en een sterke lokale verankering. Of de fusie er effectief komt, wordt beslist op basis van een eindrapport in 2027. De fabriek van FN Herstal in Zutendaal maakt mogelijk kans op een miljardencontract voor de productie van Amerikaanse AMRAAM-raketten. Volgens berichten onderzoekt de Amerikaanse overheid of Belgische bedrijven de raketten kunnen produceren voor zowel gevechtsvliegtuigen als luchtafweer. Minister Theo Franken benadrukt dat nog niets is beslist. De site in Zutendaal beschikt volgens experts over belangrijke troeven zoals uitbreidingsruimte, bestaande vergunningen voor explosieven en de nabijheid van een NAVO-vliegveld. Als het contract binnengehaald wordt, kan dat volgens Amerikaanse diplomaten zorgen voor miljarden investeringen en duizenden jobs.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
7: Vandaag wordt het in Limburg nog zacht lenteweer met maxima rond 20 graden. Later neemt de kans op regen toe, al blijft het op veel plaatsen droog tot de avond. Vanaf morgen wordt het duidelijk koeler met maxima onder de 15 graden en geregeld regen. In de nacht naar dinsdag is lokaal zelfs lichte grondvorst mogelijk.
1: Dit is hem, de radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

Who's gonna drive you home tonight? Als je gedronken hebt, kan je best een taxi bellen of iemand opbellen. Maar je auto laten staan, want alcohol en rijden, ja, je weet het, het past gewoon niet bij elkaar. Het is 8:12. Het is nog steeds 10 mei, het is nog steeds Moederdag. En we zijn beland in het tweede uur van Café René. We gaan even terug in de tijd naar 1986 met een nummer van Chris Norman. Chris Norman, die we kennen als zanger van de band Smokey. En dit nummer is een solo-nummer van hem. Hij heeft ook wel eens ooit een duet opgenomen met Suzy Quattro. Maar dit nummer werd ook gebruikt in de serie Tatort. Een Duitse crimiserie. Tatort betekent plaatsdelict. En deze serie was toen met, of waar dit nummer in gebruikt werd, was toen met inspecteur Szymanski. En ik vond dat die man een mooie jas aan had. Het was ook een hele goede serie. Liep van 1981 tot 1981.

0: De Duitsers hadden nog wel meer goede crimiseries. Denken we ook aan Derek. Hè? Derek eigenlijk, met Harry Klein en Derek. Commissaris Derek. Hè? Dat is al zo lang geleden.
1: FM Goud, Good Times, Great Music.
0: En dit nummer van Chris Norman werd gebruikt in de serie Tatort met commissaris Szymanski, zoals ik al zei. Midnight Lady, 1986. Het liep dus van 81 tot 91, die serie Tatort. En dan nu, Joe Cocker, naar 1997. N'oubliez jamais. En straks gaan we naar Bruno Mars. Papa.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
3: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek treffie.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffie.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar treffie.eu.
4: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 3301 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
5: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
6: Fevercool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tossaud Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heruteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook.
7: Tams Doghouse, waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.

Ik kon wel eens, betekent het eigenlijk. I Just Might van Bruno Mars. Nu naar een andere man die ook wel heel wat leuke nummers en goede nummers op zijn naam heeft staan, maar die helaas niet meer onder ons is. Prince, we gaan naar zijn album Diamonds and Pearls. Het was zijn 13e studioalbum. De tweede single uit dat album was deze. Het heeft niks met ijsjes te maken, maar het heet wel Cream. Het werd in de tijd in 1991 uitgebracht, ook nog op vinyl. De B-kant van het nummer was Horny Pony. Weet ik ook nog wel. We laten hem op deze zondagochtend op je los. Prince.

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 heet de groep If You Getting Down of Getting Down. Uit 1999. Nu even heel ver in het verleden. In ons, nee, niet onze geschiedenis, maar in de geschiedenis. Iedereen heeft wel eens ooit gehoord van Christoffel Columbus. Dat was een ontdekkingsreiziger. En op 10 mei 1503 ontdekt die Christoffel Columbus de Cayman-eilanden. Hij noemt ze Los Tortugas. En dat omdat er heel veel zeeschildpadden zijn. De vorige eeuw gaan we ook even bekijken. 10 mei 1954. Dan komt brengt Bill Haley en de Comets het nummer Rock Around the Clock uit. Dat wordt in de geschiedenis de eerste rock'n'roll hit die ooit op nummer 1 kwam te staan. We gaan er naar luisteren, naar 1954. Bill Haley en de Comets, Rock Around the Clock.
1: Overal in Limburg luister je online en via DAB+ mee naar je gouden radio. En in Noord-Limburg en het Maasland hoor je ons ook op FM. Fijn dat ook jij meeluistert naar FM Goud.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
1: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.

0: 25 mei. Geniet dit hele weekend van superkortingen en extra verrassingen. Je krijgt minstens 35% korting. Of win uw aankoop terug en win een weekendje Ardennen. Kom kijken en ontdek al onze acties en stuntaanbiedingen. We zijn doorlopend open van 10 tot 5. Oh ja, elke betalende klant krijgt een kleine attentie. www.jmbmatrassen.be. Boxspring, matras en slaapspecialist sinds 1991.
1: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
2: Boelehoef 3 in Pelt.
3: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
0: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
3: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
0: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.

0: Day. Sexual Healing 1982. Als u zich afvraagt wie was er eigenlijk de eerste vrouwelijke presidentskandidaat in Amerika, ik kan u vertellen, het was niet Hillary, of Hillary Clinton, maar wel iemand anders. Wie?
1: FM Goud. Liefde voor Limburg.
0: Dat hoor je zo meteen. Na Nana Cherry.

0: words in heavy doses.
1: Nene Cherry en Man Child. We gaan even naar de Amerikaanse politiek. Of laten we eens even naar de Franse politiek gaan. Want op 10 mei 1774 wordt Lodewijk de 16e koning van Frankrijk. De eerste, dat kwam omdat Lodewijk de 15e diezelfde dag was komen te gaan. Die heette allemaal Lodewijk, behalve François. Die had een andere naam. Maar goed, de eerste vrouwelijke presidentskandidaat voor Amerika was zeker niet Hillary Clinton. Nee, dat gebeurde veel eerder. Victoria Cleveland Woodhull was een Amerikaanse activiste en politica. En ze was een van de leidsters van de vrouwenkiesrechtbeweging. En ze was de eerste vrouw in de Verenigde Staten die zich kandidaat stelde voor het presidentschap. En wanneer was dat nu dat dat gebeurde? Dat gebeurde op 10 mei 1872. Jawel, dat is al zo lang geleden. Victoria Woodhull heette ze. Woodhull beter. Het zal ook wel een moeder geweest zijn, want denk eraan, het is Moederdag. En ik ga je straks in het tweede of derde en laatste uur ga ik er nog zeker op wijzen. Echt wel met de neus op de feiten drukken. Want wij zijn er straks met het derde en laatste uur. Tot straks.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
10: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
11: Vanop onze radio.

0: redactie.
1: Dit is het nieuws
0: uit binnen- en buitenland.
2: Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het Hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiseschip af te schermen van de rest. Er waren ook twee Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed. Het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden. 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
3: Based on performance of chances of football, even yesterday could be a little bit happier with result than we.
2: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. In de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
0: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, heeft speelterrein De Kabouter in Rekum tijdelijk gesloten. De maatregel komt er na maanden van overlast en vandalisme aan het terrein bij OC Kleinveld. Volgens de burgemeester zorgden jongeren met fatbikes en elektrische steps voor onveilige situaties, intimidatie van buurtbewoners en schade aan speeltuigen. Ook gezinnen met kinderen bleven daardoor weg. De sluiting geldt voor onbepaalde duur en moet de rust en veiligheid in de buurt herstellen. Vakantiepark Hengelhoef was ooit een van de grootste toeristische trekpleisters van Vlaanderen, maar kampt vandaag met zware kritiek en verval. In de jaren 90 trok het domein jaarlijks tot 400.000 bezoekers, dankzij het populaire subtropische zwembad met wildwaterbaan en golfslagbad. De laatste jaren stapelden de problemen zich echter op, verouderde infrastructuur, hygiëneproblemen en negatieve reviews. Vorige week ontstond opnieuw commotie nadat bezoekers melding maakten van bruin zwembadwater en technische defecten. Volgens burgemeester Alain IJzermans gaat het om een defecte filter. Het zwembad blijft voorlopig gesloten tot herstellingen en controles zijn uitgevoerd. Een team studenten handelswetenschappen van U Hasselt heeft de prijs innovatie van het jaar gewonnen tijdens de Vlaamse finale van het Vlaio Small Business Project. Met hun project Brevon ontwikkelden de studenten een slim systeem dat de luchtkwaliteit in binnenruimtes monitort en verbetert. Het concept combineert sensortechnologie, luchtzuivering en moswanden voor kantoren, scholen en vergaderzalen. De jury bekroonde het project omwille van de combinatie van technologie, duurzaamheid en ondernemerschap. Ook U Hasselt project Brailou viel in de prijzen met een educatief spel voor kinderen met een visuele beperking.
0: De Regio Radio weer update van Ruben Leitjes.
4: Vandaag wordt het in Limburg nog zacht lenteweer met maxima rond 20 graden. Later neemt de kans op regen toe, al blijft het op veel plaatsen droog tot de avond. Vanaf morgen wordt het duidelijk koeler met maxima onder de 15 graden en geregeld regen. In de nacht naar dinsdag is lokaal zelfs lichte grondvorst mogelijk.
0: O, overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good. De opener voor het derde en laatste uur Café René voor deze zondag 10 mei. En ik kan het niet genoeg zeggen, het is vandaag Moedertjesdag, jongens. Ja. En nu ga ik je even de ramen laten René. Met een stukje van dit nummer van Corrie Konings.
1: Wie staat er altijd voor je klaar?
0: Zo is dat, hè?
1: Dat ken je.

Maar de meeste dingen zijn wel juist. Moederdag vandaag, vergeten niet. Corrie Konings met een stukje van Je Moedertje. En ja, iedereen vindt zijn moeder toch geweldig. Pubers spreken wel eens ooit tegen, maar vandaag niet. Eer je moeder. Ik ben er zeker van, als mijn moeder zou kunnen vliegen, ze had mij zelfs leren vliegen. Daar ben ik vast van overtuigd. We gaan naar Tom Petty en de Heartbreakers. Learning to Fly. Ja, ons ma kan niet vliegen, maar zou het zo zijn, ze had het mij zeker geleerd. Daar ben ik zeker van.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
4: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
5: Wow!
4: Een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
6: WGT Technics uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op wgttechnics.be. Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.

0: Ik dacht dat hij eerst zong Here I Stand With My Gun In My Hand, maar nee, het is zijn hart dat hij vast heeft. Dinky Toys, Kid Coco en de zijne, zijn dit de Dinky Toys. One More Try 1991. Wat wij ook nog moeten gaan doen is kijken wie er vandaag jarig is. Wat we ook nog moeten gaan doen is kijken wat er straks gaat gebeuren in Be My Guest. We gaan het in die volgorde doen. Eerst de mensen die jarig zijn vandaag. Het zijn er heel wat. Ik heb ze niet allemaal in mijn lijstje staan, maar ik heb er zo wat uitgehaald. Mo, de zangeres Mo, die wordt vandaag 26. Wielrenner Tim Wellens is vandaag ook jarig, wordt 35. De Nederlandse zanger Frans Duits. Je weet wel, die van je denkt wel dat je alles mag van mij, die is vandaag ook jarig. Hij wordt 47. Dan hebben we 52-jarige Ruud Joost, de Radio 1-presentatrice. Die wordt vandaag 50. Dat is trouwens een zus van Filip Joost, de sportcommentator. En Udo, de zanger, Udo Mechels, heet hij voluit, wordt vandaag ook 50. Zanger van U2, Bono, vandaag ook jarig. Hij wordt 66. Maar ik heb toch voor Vlaams gekozen. Udo, samen met Sil. Ze brachten ooit een single uit onder het duo Sil en Udo. Het is nooit geen hit geweest, maar ik vind hem toch nog wel eens mooi genoeg om hier te laten horen. De jarige Udo Mechels wordt vandaag 50, samen met Sil. Hier zijn ze met Broken Smile.
1: De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

Lionel Richie. Die zat vroeger bij de Commodores en heeft later dan ook een ja, toch wel succesvolle solo carrière gehad. En hier was hij met All Night Long. We gaan even kijken wat er allemaal staat te gebeuren in Be My Guest straks. Dus 10 en 12. Het is een hele drukke. Het eerste uur komt Hanne. Hanne, dat is een pseudoniem voor Lynn Cooper. Of, ja, pseudoniem. Nee, Hanne heet ze echt. Een pseudoniem is Lynn Cooper. Ze stelt haar debuutboek voor. Dat heet Swipe, Match, Delete. Het is een herkenbaar en eerlijk verhaal over daten. Het daten van vandaag. Het zit vol met humor en zelfspot. En echte ervaring. Het komt dus uit de swipe-cultuur en zij komt dat boek voorstellen. Er is tussen 10 en 11 gaat dat gebeuren. Dan ook tussen 10 en 11 de organisatie van Pinopop. Die komen langs voor een promobabbel over het Tribute Festival dat plaatsvindt op 8 en 9 augustus in Lommel. En nog in het eerste uur komen de mensen van AFS langs. Die zijn op zoek naar gastgezinnen in Noordoost-Limburg. En dat voor internationale studenten die deze zomer aankomen. En dan zal het wel kort bij 11 uur zijn. En dan hebben we het tweede uur. Dan komen Ilse en Debbie. Zij organiseren op 17 mei een rouwbeurs in Bree. En komen hier hun evenement voorstellen. En tenslotte komt ook nog een gesprekje met Erik Droogmans. Erik Droogmans is al enkele jaren model. En in Nederland is zij vandaag of nu finalist in een verkiezing voor mannen. En daarover komt hij uitgebreid babbelen. Natuurlijk is er ook een hele hoop mooie muziek tussen 10 en 12 Be My Guest. Maar 5 gasten, dat wil wel wat zeggen. Erik Brake die gaat het allemaal voor ons aan elkaar praten. Straks tussen 10 en 12 Be My Guest met Erik Brake. Nu muziek van John Lennon. Want het is vandaag moederdag. En de moeders, dat zijn dus vrouwen. Vandaar dit nummer Woman van John Lennon.

0: 3FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Bella Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: Peters & Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
6: Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

Smit. En Janken heet het eigenlijk, Crying. We gingen naar 1993 met die mannen van Aerosmith. Ja, moederdag vandaag, mogen we niet vergeten. Ik heb het al enkele keren herhaald. Ik heb daar straks zelfs een beetje hulp gekregen van Corrie Konings. Jawel. Ik kijk op de klok, zie dat het bijna 6 minuten voor 10 uur is. Ik ga mijn schub afkuisen en plaatsmaken voor Erik Brake en zijn overvolle Be My Guest tussen 10 en 12. Daar komen zomaar liefst 5 gasten. Blijf zeker luisteren naar FM Goud Limburg. Met liefde voor Limburg. Met de beste muziek wat je je maar kan voorstellen. We sluiten zo meteen af met de Common Yards. Don't Leave Me This Way. Met deze komen uit Nederland. Die ken je ook nog wel. My Time at History. Maak er nog een fijn weekend van. Graag tot volgende week.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Dit is het Regio Radio Nieuws.
10: Wie wil leren over leven in de natuur kan dit weekend terecht in provinciedomein Het Vinnen. Vandaag vindt daar een Buscraft Weekend plaats waar deelnemers technieken leren zoals vuur maken zonder hulpmiddelen, water zuiveren en eetbare planten herkennen. Ook het bouwen van schuilplaatsen met natuurlijke materialen staat op het programma. Het evenement richt zich op zowel beginners als ervaren natuurliefhebbers. Volgens gedeputeerde Anne Schevenels past het initiatief binnen de ambitie om natuurbeleving, educatie en ontspanning te combineren. De steden Genk en Houthale-Helchter onderzoeken samen een mogelijk

0: De fusie van hun oudere zorgactiviteiten. De samenwerking omvat 3 woonzorgcentra in moet antwoorden bieden op de groeiende druk in de zorgsector, zoals personeelstekorten, stijgende zorgnoden en financiële uitdagingen. Volgens burgemeester Wim Dries is de samenwerking noodzakelijk om kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg te garanderen. De partners willen schaalvoordelen combineren met zorg dicht bij huis en een sterke lokale verankering. Of de fusie er effectief komt, wordt beslist op basis van een eindrapport in 2027. De fabriek van FN Herstal in Zutendaal maakt mogelijk kans op een miljardencontract voor de productie van Amerikaanse AMRAAM-raketten. Volgens berichten onderzoekt de Amerikaanse overheid of Belgische bedrijven de raketten kunnen produceren voor zowel gevechtsvliegtuigen als luchtafweer. Minister Theo Franken benadrukt dat nog niets is beslist. De site in Zutendaal beschikt volgens experts over belangrijke troeven zoals uitbreidingsruimte, bestaande vergunningen voor explosieven en de nabijheid van een NAVO-vliegveld. Als het contract binnengehaald wordt, kan dat volgens Amerikaanse diplomaten zorgen voor miljarden investeringen en duizenden jobs.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
0: Vandaag wordt het in Limburg nog zacht lenteweer met maxima rond 20 graden. Later neemt de kans op regen toe, al blijft het op veel plaatsen droog tot de avond. Vanaf morgen wordt het duidelijk koeler met maxima onder de 15 graden en geregeld regen. In de nacht naar dinsdag is lokaal zelfs lichte grondvorst mogelijk.

0: Goedemorgen luisteraars, we hebben vandaag heel wat gasten in de studio en eentje daarvan is Lynn Cooper. Lynn heeft een heel mooi boek geschreven, Swipe, Match, Delete. Dat is de roman waar ik er zelfs iets meer laat over vertellen. Een beetje een tipje van de sluier laat lichten. Want ja, voor de rest is het aan de lezer om dat natuurlijk te ontdekken wat in dat boek staat. Lynn, vertel eens. Wat mogen we verwachten van dit boek? Waar is het verhaal zowat?
1: Het verhaal gaat eigenlijk over mijn datingleven. Over de voorbije 8 jaar. Dus dat is een hele lange periode. Met zijn ups en downs. Dus ik neem u eigenlijk mee. Het is gebaseerd op waar gebeurde feiten.
0: Ja.
1: Dus je gaat wel wat te lezen krijgen.
0: Ja.
1: Misschien ook wel verschieten. Het is ook voor mensen die niet meer vrijgezel zijn, dat die ook hun ogen eens opentrekken van... Daarom zijn er tegenwoordig zoveel mensen vrijgezel, omdat het niet meer zo makkelijk is als vroeger.
0: Ja, want ja, de middelen denk ik dan toch zijn groter geworden. Je hebt... allerlei social media, je hebt internet dat gigantisch is.
1: Ja.
0: En dan denk ik, dat is dan toch iets makkelijker, maar daar zijn waarschijnlijk een hoop valkuilen.
1: Ja, dus het gaat vooral over Tinder hier.
0: En,
1: hoe werkt Tinder met swipen?
0: Ja.
1: En swipen naar links is weg, swipen naar rechts is goed. Als je alle twee naar rechts swipe, heb je een match en dan pas kun je babbelen met elkaar.
0: Ah, ja.
1: En als je met elkaar hebt gebabbeld, dan is het aan jullie als je wilt gaan afspreken of weet ik veel.
0: Mm-hmm.
1: Maar tegenwoordig, dus zo lijkt een wegwerpmaatschappij, het is altijd zoeken naar beter precies tegenwoordig.
0: Mm-hmm.
1: Dus heel vaak worden mensen weggedaan. Ik ga hier ook over hebben van wat je niet moet doen op die Tinder-account. Bijvoorbeeld foto's die niet aantrekkelijk zijn voor vrouwen. Dus ik geef ook tips.
0: Ja.
1: Dus misschien helpt dat ook de mannen van misschien wat aanpassingen te doen. Zodat er vlugger meer matches zijn en dat mensen vlugger van straat geraken. Hè?
0: Ja,
1: en de liefde van hun leven kunnen ontmoeten.
0: Mm-hmm. Het is misschien een heel persoonlijke vraag, maar waarom ben je eigenlijk gaan daten? Had je dan zelf niet meer het vertrouwen in het spontane, in het natuurlijke, hoe je het noemen wilt? Of,
1: tegenwoordig, dat wordt niet meer zo gedaan.
0: Ja.
1: Elkaar aanspreken ergens. Je weet ten eerste ook niet, is die vrijgezel?
0: Ja.
1: Dus als je dan iemand gaat aanspreken, dan kun je ook tegen de lamp lopen, want je weet niet, oei. Zijn vrouw loopt daar misschien naast, dus dat is niet de bedoeling.
0: Dus op die manier wordt er nu eigenlijk... Want dat was voor mij... Ik ben dan misschien wat ouderwetser. Ik heb altijd gedacht van... Hoho, dat daten, dat is niks voor mij. Moest ik daar ooit terug in een situatie komen? Want dat is toch een beetje raar. Maar ik ben gaandeweg daar wel in gaan geloven ook. Omdat ik ook gezien heb dat in de naaste familie... bijvoorbeeld mijn schoonbroer, dat ook heel goed gelukt is. Dat hij daar die perfecte match heeft gehad. En daarmee denk ik ook van, goed, dat is dus wel een degelijk iets. Ik geloofde echt zoiets van, liefde overkomt u. Er zijn ook genoeg voorbeelden dat het gewoon door een vriendschap zo uitgegroeid is. En zo verder. Hè. Maar het is goed dat je nu zelf eigenlijk die ervaringen neerpent. Want ik denk dat heel veel mensen wel verloren lopen in dat oerwoud, zullen we maar zeggen, van dating apps.
1: Ja, het is niet gemakkelijk, nee.
0: Ja, dat lijkt me dan ook wel zo. Je bent dan op een bepaald moment op het idee gekomen van, ik ga daar een boek over schrijven, want ik wil de mensen eigenlijk ook wel uitleggen wat er is.
1: Het is ook vooral geweest van, ik heb zoveel meegemaakt, ik kan er wel een boek over schrijven.
0: Voilà.
1: En toen ben ik begonnen en heb ik er een boek over geschreven.
0: Ja, en dat is redelijk vlot gegaan.
1: Ik heb er een jaar over gedaan.
0: Ja,
1: dus
0: dat is een normale evolutie voor een goede schrijver blijkbaar. Hoor ik regelmatig vertellen.
1: Ja.
0: Ja. En dan kwam het, ik moet die gaan uitgeven.
1: Ja, inderdaad. En dan moet je dat eerst laten nakijken. Dus dat heeft mijn zus gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft dan alles nagekeken op schrijffouten dan.
0: Ja.
1: En dan heb ik dat naar verschillende uitgeverijen heb ik dat gestuurd, naar een vijftal. En 3 van de 5, die gaven eigenlijk het groen licht.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk bij de eerste heb ik getekend.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Over Over dat avontuur gaan we het niet hebben. Maar goed, het is wel goed dat je dat eigenlijk een beetje nagaat. Ook als je ambities hebt om te schrijven. Of dat die uitgeverijen dan ook wel al een afspraken nakomen. Dingen zeggen, zeggen wat ze doen en zo verder. Hè? Ja, dat is dan ook eigenlijk wel goed. Uiteindelijk is dat boek er. En ik neem aan dat je er wel tevreden over bent. Dat het proces helemaal doorlopen is.
1: Ja, het moet nu alleen nog gedrukt worden, uitgegeven worden. Hè?
0: Ja, voilà.
1: Dat is het einde.
0: Ja, want dit is dus echt het prototype dat we hier voor ons hebben liggen. De proefdruk.
1: Ja.
0: Er is een boekvoorstelling gepland. Einde mei. Waar gaat die door?
1: Dat is 30 mei. In het wijndomein De Steenberg.
0: Ja.
1: In Oudsbergen.
0: Ja.
1: Gelieve u wel in te schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Dus je mag altijd naar mijn site gaan. www.lindcooper.be.
0: Ja,
1: en als je daar een pre-order bestelt, kan je dat daar onderin ook invullen bij een bericht. Dat je graag ook aanwezig zou willen zijn.
0: Ja.
1: Dan kan je dat daar ook ophalen.
0: En dan kan je het boek daar ophalen en dan wordt het daar ook voorgesteld.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké. Na die voorstelling kan waarschijnlijk dat boek ook, want ik neem aan dat niet iedereen naar die voorstelling kan komen, maar het misschien wel graag wil kopen. Wat is dan de beste oplossing, ook bij jou persoonlijk bestellen?
1: Dat is altijd het fijnste, want dan kan ik het ook signeren voor jullie.
0: Mm-hmm.
1: En andere wegen zijn zo bol.com, standaardboekhandel.
0: Al de andere boekhandels eigenlijk is verkrijgbaar.
1: Ja,
0: maar misschien wel zeggen dat je daar moet dan bestellen. Je kan hem niet zomaar fysiek uit de rekken gaan nemen.
1: Spijtig genoeg niet.
0: Goed, dan is het voor de mensen die misschien toch zeggen dan bestel ik hem maar online. Dan is het misschien toch het beste, zoals je zegt, ook voor het signeren, dat ze dan toch bij jou langskomen. Heb je ook een goed zicht van wat er verkocht wordt.
1: Ja.
0: En dat is altijd wel iets leuk, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Oké. En dan verder, Lin, over het schrijven zelf. Jij zei, ik heb daar een jaar over gedaan. Waren er zo'n momenten dat je dacht van, oei, waar ben ik aan begonnen? Of...
1: Heel veel van die momenten. Ja.
0: Ja.
1: Omdat ik schrijf dan ook over mijn eigen datingleven. Dus dan gaat je eigenlijk terug in de tijd. En dan rakelt je alles op. En al die emoties wat je allemaal hebt meegemaakt. En dan moet je dat allemaal terug herbeleven en herschrijven. En het gaat nu naar de buitenwereld ook nog eens komen.
0: Dus dat is
1: extra spannend.
0: Maar misschien, dat moet ik het ook wel zeggen, denk ik. Je schrijft onder een schuilnaam.
1: Mm-hmm.
0: Daar is dat eigenlijk wel een goed, laten we zeggen, een goede camouflage. Dat ze niet denken van, aha, die Lin, wat heeft die allemaal gedaan? Ze kennen jou niet. Je kan eigenlijk vrijuit over je datingleven vertellen.
1: Ja.
0: En het is pas als de mensen je fysiek ontmoeten, dat ze misschien zeggen, dat is de andere Lin. Maar ik vind dat eigenlijk ook wel een goede zaak dat je dat onder een schuilnaam uitbrengt. Want ook in deze tijden is dat allemaal niet meer zo simpel. En wordt er soms ook, denk ik, op social media heel wat rondgestrooid wat eigenlijk daar niet hoeft te zijn. Dus, Ga je ook via social media dan nog acties ondernemen om je boek wat te promoten?
1: Promoten. Sowieso normaal gezien de 10e juni in de standaard boekhandel in Bree ga ik signeren.
0: Ja.
1: En voor de rest staat er tot nu toe nog niet veel op de planning. Dat is een beetje bekijken van hoe dat de verkoop verloopt. Gaat er een tweede druk komen? Hoe snel gaat die komen?
0: Ja.
1: Naar welke boekenbeurzen en zo ga ik komen? Van die zaken.
0: Maar die dingen staan eigenlijk ook nog op stapel. Mensen die dat willen meemaken, die kunnen dus ook nog die signeersessies meemaken in boekhandels en zo. Dus
1: je kunt mij het beste volgen op Facebook,
0: website, Facebook.
1: En Instagram op Lin Cooper Stories.
0: Ja.
1: Daar kan je alles volgen. Dus als er iets wordt gedaan, like dit interview, dat wordt er opgezet. Dus
0: Oké, prima.
1: Dan zit je up-to-date.
0: Heel goed. Dan bedank ik u voor naar de studio te komen en je boek voor te stellen. Ik wens je heel veel succes met de verkoop.
1: Dank je wel.
0: En ja, zoals ik ook met andere gasten afspreek, als er een vervolg komt, dan hebben we je ook graag terug opnieuw in de studio.
1: Zeker.
0: En dan gaan we dat heel mooi terug presenteren.
1: Oké, dank je wel.
0: Graag gedaan. Bedankt, Lynn.
2: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelweelde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelweelde.be.
3: Bosrand, buitengewoon genieten.
4: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
3: Bosrand, buitengewoon genieten.
4: You need this.
5: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, Treffi, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
6: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
7: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
8: 35 jaar JMB Matrassen. Grandioze jubileum open deurdagen op vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 mei. Geniet dit hele weekend van superkortingen en extra verrassingen. Je krijgt minstens 35% korting. Of win uw aankoop terug en win een weekendje Ardennen. Kom kijken en ontdek al onze acties en stuntaanbiedingen. We zijn doorlopend open van 10 tot 5. Oh ja, elke betalende klant krijgt een kleine attentie. www.jmbmatrassen.be. Bokspring matras en slaapspecialist sinds 1991.
9: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
10: Belettering.
9: Lichtreclame en zuilen.
10: Frees- en doorsletters.
9: Lasersnijden en graveren.
10: Full color digitale druk.
9: Spandoeken.
10: Vlaggen en banieren.
9: Webdesign.
10: Textielbedrukking.
9: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
11: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be.
12: Like us on Facebook.
13: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7 van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
14: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

0: Welkom in onze nieuwe toonzaal aan de Astridlaan 249 te Pelt.
1: Liefde voor Limburg en liefde voor het weekend. Maak er een topweekend van, samen met je Gouden Radio.

0: Luisteraars, we hebben nu een tweede gast, of twee gasten ook in de studio. En dat zijn Karel en Pascal van Pyropop. Ze zijn er heel vroeg bij om wat reclame te maken, wat heel goed is. Op 8 en 9 augustus in het Kristalpark in Lommel kunnen we weer genieten van een aantal tribute bands op dit festival. Vertel eens, wat is er dan te beleven?
1: Goedemorgen Erik, goedemorgen luisteraars. Zoals Erik juist al heeft aangegeven, is er op 8 en 9 augustus onze 6e editie ondertussen van Pinopop op de festivalweide in Lommel. En wij hebben, net zoals de voorgaande jaren, toch wel een aantal hele goede, stevige tribute bands geboekt ondertussen.
0: Ja, en mogen we een klein beetje een tipje van de sluier? Ik zal zeggen, de mensen kunnen waarschijnlijk alles vinden op www.pinopop.be, maar toch...
1: Inderdaad, op onze website gaan jullie de volledige line-up kunnen vinden. En daar kunnen jullie dan ook ineens tickets bestellen. Maar om een tipje van de sluier te lichten. Wij hebben dit jaar als afsluiters gaat dat op zaterdag een Italiaanse tributeband zijn. Die daar bij ons Maneskin komen doen. En op zondag gaat als voorlaatste Alex Agnew een tribute doen aan de Doors. En als laatste gaan wij afsluiten met In Excess.
0: Dat is een hele mooie affiche. Alles wat daarvoor en daarna komt, dat is, dat is gewoon fantastisch. Hè? Nu misschien Karel, denk ik. Hè? Of, vertel eens, hoe is dat eigenlijk allemaal begonnen? Want jullie zijn nu aan de 5e of de 6e editie. Dus je bent waarschijnlijk samengekomen 5-6 jaar geleden. Oké, we gaan festivalen doen met tribute bands. Ook niet zomaar iets gewoon.
2: Dat is begonnen gelijk heel veel begonnen zijn. Tussen pot en pint.
0: Ja.
2: Stonden wij dus samen naar een optreden te kijken. En dan is er verteld van... Oh, dit is wel leuk, maar dan mocht zo toch net iets meer een festivalgevoel zijn. Dat zou ik wel eens willen doen. Ja. En zo zijn we dan samengekomen om daarvan te organiseren. Mm-hmm. Een kameraad van mij die speelt dan in een tributeband van Rammstein.
0: Oh ja.
2: Vandaar een tributeband.
0: Ja.
2: En dan gingen we daar bij mij van achter. Dan hebben we nog wel een halve hectare grond. En daar gingen we dat doen. En dat is dan toch een beetje uit de hand gelopen intussen. We hebben dan verhuisd zijn naar het industrieterrein, naar het festivalterrein van Lommel.
0: Ja.
2: Waar we ondertussen nu voor de 6e keer gaan doorgaan.
0: Mm-hmm.
2: Dat niet meer in een tuin past.
0: Nee, dat neem ik aan. En als dat uit zijn voegen barst, dan moeten we al naar een heel fatsoenlijk... zo'n festivalterrein, een Kristalpark, daar kan je natuurlijk nog wel even wat uitbreiden.
2: Ja, daar kunnen we nog een tijd door, ja.
0: Ja. En dan tribute bands. Zoals je zei, je vond dat wel interessant om te doen. Want anderen die gaan dan verschillende groepjes contacteren. Nu zo'n tribute bands, dan moet je toch ook wel wat weten waar naartoe. Ik bedoel, hoe boek je die mannen? Hebben die ook boekingsagenten?
2: Die hebben ook boekingsagenten. Maar je wordt dikwijls zelf op zoek.
0: Ja.
2: Door wat ik juist zeg, dat een kameraad van mij in de tribute wereld zat. Zo zijn we er eigenlijk mee ingerold en zo... Gaan we de bands tegenkomen. Mm-hmm. De eerste editie moesten we heel mooi vragen aan veel bands van wilde gaan die alsjeblieft bij ons komen spelen.
0: Ja.
2: Dat we ondertussen ook zover zijn dat er heel veel bands bij ons heel graag zullen willen komen spelen. Dat wij moeten zeggen, sorry, maar...
0: We zitten vol.
2: We zitten vol. Vol is vol. Dus dat is wel... We zijn een van de enigen die dat tribute gebeuren op deze manier aanpakken.
0: Ja,
2: dus vandaar...
0: En dat blijft dan ook wel betaalbaar, denk ik. Want stel nu dat je Clouseau, want die komen dan ook bij jullie in een andere vorm, hè, als er nu weer bent. Maar dat je die boekt, dan ga je toch wel wat mogen betalen. En ik neem aan dat zo'n tribute band ook niet die bedragen zal vragen. Of is dat toch...
2: Intussen zijn de tribute bands ook wel... die zijn ook wel in opmars.
0: Ja.
2: Dus is het ook wel gewild van kwaliteit ook meer... De Måneskin die komen van Italië, die moeten overgevlogen, die moeten ook slapen, die moeten...
0: Eigenlijk
2: dat is er heel veel moet gebeuren. Het leuke is wel natuurlijk dat die dat nog altijd wel doen voor plezier, dat je die ook op dat podium ziet staan met heel veel plezier. En dat wij het ook aan ons cliënteel, zeg maar, aan onze bezoekers, kunnen aanbieden aan een schappelijke prijs.
0: Ja, want wat zijn nu die festivalprijzen dan?
2: Bij ons is het €15 per dag.
0: Dus dat is...
2: Om die ticket hebben ze voor €25 in verhouding met festivals.
0: Dat is een tiende van wat je normaal betaalt om een festivalkaart. Toch zeker? Ja, dat is gewoon geweldig. Hè. Dat is,
2: Vandaar.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, en hebben die mannen ook zo een rider, zoals ze dat noemen? Zo, ik bedoel, wat voor de luisteraars die het nog niet zouden kennen, dat is zo een lijst die, waar ze zo een aantal dingen vragen over te eten, wat ze willen hebben als, ja, voor daarbij, voor een beetje goed te voelen, zonder drugs te noemen, maar dat zal niet zijn. Maar alleen, ik bedoel, daar worden soms fantastische verhalen over verteld. En ik neem aan dat die tributebands ook zeggen, oké, ik wil ook wel daaraan meedoen.
1: Absoluut. Zoals Karel juist al heeft aangegeven, hebben wij ondertussen toch wel de betere tributebands. En die mensen die sturen inderdaad een waslijst aan eisen en verwachtingen, om het zo maar te zeggen. Hè. En dat gaat van, het gaat bij ons niet over gekleurde M&M's, maar dat gaat over specifieke sterke dranken of specifieke maaltijden. Geluid, licht, geluid vinden ze heel belangrijk.
0: Ja.
1: LED-schermen, al die zaken moeten voor hun ook wel echt, ze willen ook echt uitpakken. En wij moeten hun daar ook het podium verbieden om te kunnen uitpakken en om hun ding te doen en hun ding goed te doen, zodanig dat inderdaad onze bezoekers daar toch wel zeer, zeer enthousiast over zijn.
0: Ja, en over bezoekers gesproken, hoe is dat de laatste jaren? Dat is waarschijnlijk altijd gegroeid. Want wat capaciteit zitten jullie nu ongeveer qua bezoekers?
2: We hopen dit jaar toch wel naar de 5000 bezoekers per dag te komen.
0: Ah ja.
2: Maar dat wel de gangbare
0: zaken
2: zijn, gelijk de ticketverkoop nu gaat.
0: Ja. Ah, oké. Dat is goed. Ja.
2: Dus het is nog stukelijk bij zijn.
0: ja, inderdaad. Want jullie zijn inderdaad al enkele maanden vroeg eigenlijk om dit te doen. De meesten zijn daar altijd veel te laat mee. Die komen daar een paar weken vooraf en dan zijn die kaarten ofwel allemaal helemaal weg. Ofwel, dit is zeer goed gedaan. Dus zoals gezegd, nog snel een kaartje kopen op pinopop.be. Want dat kan wel eens het laatste zijn geweest. En een wachtlijst, die zal er niet zijn waarschijnlijk. Ja. Zo'n festival, dat is ook al een heel zaak geworden met beveiliging, met allerlei dingen. Ik neem aan dat je ook wel over een heel wat vrijwilligers beschikt om daar aan mee te doen. Werk je bijvoorbeeld samen met verenigingen die dan daar een compensatie voor krijgen? Of?
2: Daar hebben wij verenigingen voor ingezet. Carnavalvereniging, voetbalvereniging.
0: Die zijn willen bijverdienen.
2: Stardust Club, en die willen zijn bijverdienen. En zo kan dat. Dus we doen nog wel wat voor de lommelaar. Mm-hmm. op dat gebied dan via verenigingen.
0: Ja.
2: En is dat heel goed voor ons, want we kunnen niet zonder.
0: Ja.
1: En het leuke is dat we eigenlijk, toch de meeste van onze vrijwilligers, dus de meeste verenigingen, dat die eigenlijk vanaf dag 1 bij ons zijn.
0: Dat is altijd zo gebleven en dat wordt alles uitgebreid waarschijnlijk.
1: En waar we ook telkens van schrikken is toch wel het aantal vrijwilligers dat we elk jaar nodig hebben.
0: Gigantisch. En dat is ook niet meer zo vanzelfsprekend om die mensen allemaal te vinden. Dus ja. Gaat dat allemaal volledig open lucht door of is er toch een tentje voor het Belgische weer een beetje te temperen? Dat is zo wat.
1: Eigenlijk is het een outdoor festival.
0: Ja,
1: er zijn wel wat shelters om te schuilen tegen zon of regen, maar die toch zeker niet voor het volledige bezoekersaantal.
0: Mm-hmm.
1: Het enige dat echt volledig overdekt is onze VIP-tent.
0: Ja, dat is wel begrijpelijk. Oké. Goed, dus mannen, heel erg bedankt om naar de studio te komen. Ik zou zeggen, rap je nu als de weer ligt naar je internet en bestel daar die kaarten, want het zou wel eens de laatste kunnen zijn. Zeker met zo'n affiche waar dan NXS, Clouseau en nog een aantal andere, Maneskin moet je ook niet onderschatten, te vinden zijn. En je zult dan in het programma ook wel zien wie er nog allemaal is. Dus dat is de moeite om op 8 en 9 augustus naar het Kristalpark in Lommel af te zakken. Hartelijk dank, mannen, en veel succes.
1: Dank je wel.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bel kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
2: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
3: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
4: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
7: Zeker in verzekeringen.
8: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
7: certas.be.
8: Certas, dat is CERTAS.

0: Brood en Banket Sascha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Eroeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
1: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
2: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
3: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis. Excellent elektroteppers aan de Kouliller weg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
4: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.

0: Goedemorgen luisteraars. We hebben vandaag twee gasten ook bij ons van het AFS. Dat zijn Frank en Lisbeth. Zij komen iets vertellen over hun werking, maar ook over de gastgezinnen die ze zoeken. Omdat in augustus hier toch een aantal gastgezinnen eigenlijk worden gevraagd. Dat klopt toch, Frank?
1: Dat klopt inderdaad, ja. Wij zijn weer gezinnen aan het zoeken voor als studenten aankomen in augustus. Mm-hmm. Zodat die bij een gezin hier in Noord-Limburg kunnen gaan wonen en hier ook naar school kunnen gaan. En dan ja, het gezin meebeleven eigenlijk gelijk het hier is in België.
0: Ja, maar misschien even voor de mensen die het AFS niet zouden kennen. Dan zullen er niet zoveel zijn, denk ik, want jullie bestaan nog al verschillende jaren. Wat doen jullie juist?
1: AFS is eigenlijk een wereldwijde organisatie. Die sturen eigenlijk kinderen naar het buitenland om daar te studeren. Je kunt ook mensen van hier, studenten van hier, meestal tussen de 15 en de 18, kunnen ook in het buitenland gaan studeren met AFS. Maar waar wij gezinnen voor zoeken, dat zijn studenten die van het buitenland komen, die naar België komen. Die worden in comité's verdeeld. Een aantal komen in ons comité in Noord-Limburg terecht. En dan moeten wij daar als gezinnen voor zoeken.
0: Ja, dat is eigenlijk de bedoeling. En Lisbeth, wat is jouw taak dan binnen de vereniging? Jullie hebben een afdeling in Noord-Limburg,
2: ja,
0: heb ik begrepen.
2: Dat klopt. We zijn met vijf vrijwilligers, dus vier en een voorzitter. En we zijn eigenlijk met vier die een beetje alle taken verdelen. Dat gaat van activiteiten voor de gastgezinnen, voor de studenten. Maar ook wat we nu aan het doen zijn, eigenlijk de gezinrecrutering. Ja.
0: Mm-hmm. En dan worden die gezinnen waarschijnlijk ook een beetje begeleid door jullie. Of worden ze volledig losgelaten na een bepaalde tijd? Hoe werkt dat eigenlijk?
2: Absoluut. Die begeleiding is er zeker. Mm-hmm. Dus wij volgen dat heel strikt op. Ja. Wij zijn eigenlijk het oudercomité met vijf. Ja. Mm-hmm. En zo hebben de jongeren ook een vertrouwenspersoon, maar de ouders ook uiteraard van de gezinnen. En bij de activiteiten met de gastgezinnen spreken we met hun. Of als er problemen zijn, kunnen ze altijd bij ons terecht.
0: Ja, want eenmaal, daar kunnen alles wat dingen voorvallen. Heimwee is daar denk ik één van. Ik heb ook mensen gekend die met een andere organisatie als AFS in Amerika zaten. Dat meisje kon er helemaal niet aarden. Is dan nog na een tijd teruggekomen. Als dat voorvalt hier in België, gaan jullie waarschijnlijk ook met de desbetreffende leerling, om het zo te zeggen, praten. En dan proberen om daar een oplossing voor te zoeken. Dan, dat die zich toch thuis voelen.
1: Ja, klopt. Soms klikt het niet of loopt er iets mis of is er iets in het gezin aan de hand waardoor dat de uitwisseling niet meer verder kan gaan. En dan worden wij gecontacteerd en dan gaat ook iemand mee van het jongerencomité die dan met de student kan praten. Wij praten met de ouders. We proberen op die manier een oplossing te vinden. Vaak lukt dat, maar soms lukt dat ook niet. Of soms is er de klik niet of niet meer. En dan gaan wij ook op zoek naar een ander gezin. Dat die student, als er niks speciaals gebeurd is, dat die student gewoon zijn uitwisseling kan veiligzetten bij een ander gezin.
0: Ja, en het gebeurt niet zo vaak waarschijnlijk dat die student dan eigenlijk wel zegt van oké, nu ben ik weer terug naar huis. Meestal zijn de oplossingen zo degelijk dat het dan toch wel kan.
2: Ja, dat doen we onze uiterste best voor.
0: Ja, het is daarmee dat jullie dus eigenlijk op zoek zijn naar hele goede gastgezinnen. Mensen die feeling hebben waarschijnlijk met kinderen, met, nou, zeg ook wel pubers. Want dat zijn ze toch nog altijd dan. En dat ze weten waar ze eigenlijk aan beginnen.
2: Ja. Ja, en absoluut. En u zegt het goed. De gastgezinnen moeten goed kunnen omgaan met de jongeren, denk ik. Maar of ze nu alleenstaand zijn, of gepensioneerden zijn, of een ouder koppel of een jonger koppel, baby's, een huis. Ja. Dat kan allemaal. Ja, absoluut. Ja.
0: En vooraf krijgen die mensen dan waarschijnlijk een screening, maar dan ook een soort opleiding, wat er van hen verwacht wordt, naar de studenten toe? Of wordt dat zo gaandeweg meegegeven?
1: Ja, als er interesse is, dan gaan wij altijd ter plaatse. Dan gaan we eigenlijk een soort van, intakegesprek is het niet, maar we gaan gewoon een gesprek hebben en we gaan eigenlijk vertellen wat dat er verwacht wordt door hun. Mm-hmm. Of wat de student mag verwachten of die dingen. En dan wordt er ook heel duidelijk uitgelegd wat ze moeten doen, wat ze ook zeker niet moeten doen. Want sommigen denken dat ze daar de hele avond bij op de zetel moeten zitten en zeggen van ik heb er geen tijd voor. dat verwachten uw eigen kinderen ook niet. Die nee, willen ook soms gerustgelaten worden.
0: Inderdaad.
1: En dat is met die studenten juist hetzelfde. Dus we gaan ze een beetje vertellen over onze eigen ervaring, want we hebben zelf ook al verschillende in huis gehad. Ja. En dan we gaan wij onze eigen ervaring vertellen en dan weten ze meestal wat meer. Ja.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Mensen die nu op dit moment zeggen, ha, nu, dat is wel iets wat ik wel wil, want ik ben nu al lang alleen en ik wil toch wel wat gezelschap gedurende minstens een jaar. Kunnen ze dan bij jou terecht, Frank en Lisbeth, misschien rechtstreeks bellen? Wat stel je voor?
1: Ja, dat kan. We zullen allebei ons nummers geven.
2: Ja,
1: dat
2: is goed. Mm-hmm. Ja, zeker.
1: Als ze mij willen bellen, dat is 0479-74-58-52.
2: Mm-hmm. Ja, en voor mij is dat 0476-900-286.
0: Oké, dat is al goed. Dan komen ze al zeker bij de juiste personen terecht. Wij zullen ook wel via onze kanalen nog wel bekendmaken dat dat ook best bij jullie gebeurt. Want ik denk als dat inderdaad hogerop gebeurt, niks mis mee. Maar dan moet dat weer allemaal doorgestuurd worden en uiteindelijk duurt dat veel langer. En zijn de mensen misschien al hopeloos en denken ze van oei, wat is dat allemaal? En persoonlijk contact is nog altijd het beste, denk ik dan, hè?
1: Ja, klopt.
2: Ja.
0: Misschien ook wel leuk om te vertellen, om de mensen misschien een beetje waterachtig te maken. Zijn er leuke anekdotes misschien die jullie hebben meegemaakt? Want ik neem aan dat er in al die tijd toch wel al eens iets gebeurt en je zegt, verdorie, ja, wat is dat nu weer? Je moet het niet vertellen als je het niet wilt, maar het lijkt mij soms wel eens leuk om de mensen te laten zien van, kijk, die situatie kan ook en je hoeft helemaal niet bang te zijn dat het misloopt. Jullie ondersteunen het, zoals gezegd, van A tot Z. Het zijn natuurlijk ook vooral plezante dingen die moeten gebeuren. Hè?
1: Tuurlijk. Ja. En bij ons was de eerste keer dat we dat deden, was met een Chinese student.
0: Ja.
1: Ja, en die had bijvoorbeeld, we hadden de eerste dag allemaal sandwiches voorzien en toespijs en hesp en kaas.
0: Ja.
1: Maar die zat er te kijken en die had dat nog nooit niet gezien. Dus die had een mes vast, die had nog nooit geen mes vast gehad. Die had die sandwich vast en die was gewoon naar ons aan het kijken wat wij aan het doen waren. En die was ons gewoon aan het nadoen. En toen kregen we pas in de gaten, oh ja, die hebben nog nooit geen boterham gesmeerd. Want die kenden dat gewoon niet.
0: Ja,
1: dat is dan wel grappig, dat je dan moet uitleggen hoe dat je een boterham smeert aan iemand die 16 jaar is.
0: Ja, ja.
1: En ook andere dingen. Wij gingen Chinees halen voor haar plezier te doen. Mm-hmm. Ja, en zij herkende daar ongeveer niks van. De Chinees wat je hier gaat halen is echt Europees.
0: Ja.
1: En dat heeft heel weinig te maken met wat zij ginder aten. Dus dat was ook wel grappig. Wij dachten dat we heel goed gedaan hadden. Mm-hmm. Door haar voor zich thuis te laten voelen. En eigenlijk was dat voor haar gewoon iets nieuws wat ze aan het eten was.
0: Ja. Dat is wel heel belangrijk dat je dat inderdaad vertelt. Want dat zou beslist kunnen gebeuren. De cultuurverschillen zijn er nu eenmaal. En de mensen zijn daar niet op voorbereid. Omdat ze dat gewoon heel vanzelfsprekend vinden natuurlijk. En dan, dan gebeurt dat, hè.
1: Ja, en dat zorgt heel vaak voor grappige situaties.
0: Ja. Ja, want je kunt op veel voorbereid zijn, maar niet op alles. En dat maakt het dan wel, wel fijn eigenlijk ook. Hè.
1: Ja, ook gehoord zo dingen. Ik wel een Italiaanse student van 16. En die rijdt al sinds haar 14e met de auto, ginder. Dus die rijden allemaal met zo'n klein ligeke rijden die naar school. Omdat die in een heuvelachtig gebied woonde. Dat zijn dingen, daar staan wij hier niet bij stil en dat hoort je ook nooit, dat weet je ook nooit.
0: Ja, klopt.
1: En dat is wel grappig als je die dingen en dan leert je ook hun wereld kennen eigenlijk.
0: En ze veronderstelden waarschijnlijk ook, ik kan dat hier ook doen. En, waarom heb ik hier geen auto?
1: Ja, ze mogen hier vanavond niet auto rijden, zelfs al hebben ze rijbewijs.
0: Ja.
1: Maar dat is wel grappig, dat je dan hoort dat die al van een 14e naar school rijden met een auto eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Dat zijn toch andere dingen weer allemaal, hè. Oké, Frank en Lisbeth, als jullie daar verder niks aan toe te voegen hebben, dan kunnen we hiermee het gesprek afronden. En wens ik u heel veel succes met de zoektocht naar de gastgezinnen. Wij gaan dus die gegevens nog wel even delen. En we hopen dat je heel veel reactie krijgt en dat het dan heel succesrijk wordt in augustus. En volgend jaar natuurlijk terug naar hier, zoals je vorig jaar ook trouwens bent gekomen. En zo blijven we dan wel reclame maken voor het AFS. Toch wel een belangrijke vereniging.
1: Heel fijn, dank u wel.
0: Oké,
2: dank u wel.
0: Bedankt.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwe. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.
9: Elke zondagochtend tussen 7 en 10 gebeurt er iets magisch. In de studio's van FM Goud Limburg.
10: Ja, ik was deze

0: Goedemorgen, luisteraars. Opnieuw hier een aantal gasten bij ons. Vandaag kan je heel wat beluisteren. En we hebben nu twee gasten, dat zijn Debbie en Ilse. En ze komen wat vertellen over dood en nu. Dat is een ontmoetingsdag rond afscheid, rouw en herinnering. En die vindt plaats op zondag 17 mei in Bree. Vertel eens, Ilse, wat mogen we daar allemaal gaan zien en horen?
1: Je kunt daar eigenlijk alles zien wat mogelijk is binnen de uitvaart. Van eigenlijk van vooraf regelen tot achteraf, als het niet lukt, wat er dan gebeurt. En alles wat ertussen zit.
0: Dus ik veronderstel, als je zegt vooraf, dat daar bijvoorbeeld Dela-verzekering iets kan vertellen of een andere verzekering, maar dat er ook dingen kunnen afgesproken worden.
1: Wij kunnen vooraf met mensen al een volledige uitvaart uitzetten en uitrekenen wat dat kost.
0: Ja.
1: Dat kunnen we dan persoonlijk doen, want wij vinden dat heel belangrijk dat mensen vooraleer dat die echt een volledige uitvaart meemaken, dat ze ook weten, ik wil dat, maar kan dat ook voor mijn budget?
0: Ja.
1: En anders dan kunnen ze op voorhand nog dingen aanpassen, zodat ze eigenlijk ook binnen hun budget blijven. Dus je kunt goud willen, maar je moet ook goud kunnen betalen.
0: Dat is een hele belangrijke, want dat is heel goed dat je dat zegt. Ik heb me dat dikwijls afgevraagd. Je komt er een keer voor zoiets te staan en je hebt daar totaal geen weet van wat dat allemaal kost. De mensen worden dan, denk ik, door andere collega's, spijtig genoeg, denk ik dan wel een beetje gepakt op hun verdriet en hun emoties die er dan zijn. En wordt ook niet de juiste informatie gegeven misschien. Of dringt het niet door. En als dat op voorhand geregeld is, dan weet je perfect waar je aan toe bent natuurlijk.
1: Het is heel belangrijk dat mensen eigenlijk vooraf daar goed voor geïnformeerd worden. Maar ook dat ze ook vragen durven stellen. En als je dat vooraf kunt doen, gelijk nu echt ruim op voorhand mensen die nog niet ziek zijn, die nog niet met doodgaan bezig zijn, maar toch wel willen weten van hoe zit dat juist allemaal in elkaar en waar moet ik op letten. Ja, als die dan bij ons zijn geweest, dan hebben die wel een idee. En als het dan gebeurt, dan weten ze ook van ja, dat of dat, dat wil ik wel en dat is niet nodig.
0: Ja, ja, dat is inderdaad een hele belangrijke. Debbie, over de dag zelf dan nog verder misschien. Zoals Ilse vertelt, ja, dat gaat dan bijvoorbeeld over zulke dingen die vooraf kunnen geregeld worden. Maar er zijn ook heel wat andere dingen, lezingen bijvoorbeeld. Wat staat er nog zo op programma?
2: Ja, lezingen worden daar ook gedaan. Onder andere Lise Scott is ook aanwezig.
0: Ja.
2: Zij gaat met een persoonlijke spreking meer ruimte geven over kinderen. Hoe ga je met kinderen in gesprek? Omdat vaak, dat is ook een heel groot taboe.
0: Ja.
2: Omdat kinderen verlies en rouw op een heel andere manier ervaren dan volwassenen.
0: Ja.
2: Hoe ga je daarmee om? In deze lezing worden daar ook handvaten in gegeven. En Lies Scott kan je eigenlijk ook vergelijken als een Manu Kersen.
0: Ja.
2: Hetzelfde trend. En zij is vanuit Leopoldsburg, vanuit het Limburgse. Dat ook heel belangrijk is voor naar kinderen toe, dat daar ook veel gehoor wordt aangegeven. Ilse zal zelf ook een lezing geven om daar ook meer kenbaarheid over te geven, over haar uitvaarthuis.
0: Ja.
2: Om kenbaar te geven dat uitvaartzorg ook gewoon anders kan, breder gekeken kan worden, zoals ze zelf net al aangeeft. Dat we ook breder kunnen gaan kijken en persoonlijker kunnen gaan kijken.
0: Ja.
2: Dat stukje zal Ilse zelf ook toelichten.
0: Want Ilse, bij jou dan specifiek, stel je de persoon centraal. Elke uitvaart is uniek, elke uitvaart is anders. Zo kan ik het toch een beetje omschrijven.
1: We kijken echt van familie, van situatie tot situatie. Soms hebben mensen die geen budget hebben en dan kan er een stille crematie plaatsvinden. En dat kan al vanaf 2000 euro. Maar ik ben, ik heb de ervaring van ook uitvaarten neer te zetten van 25.000 euro. Dus
0: ja. Alles kan.
1: Alles kan, maar je moet ook vooral durven kijken samen met de mensen die voor je zitten. Wat past bij die persoon? Wat zou die zelf gewild hebben?
0: Ja.
1: Waar zou die zelf eigenlijk tevreden mee zijn? En hoe krijgen we dat binnen deze familie eigenlijk samen goed verweven aan de prijs die we kunnen betalen?
0: Ja, dat is een hele belangrijke. Ja, en die dingen, zoals we eerder al zeiden, mensen staan soms voor raadsel als ze het zelf niet weten. Hè. Jullie werken dus ook nog samen met onder andere De Dood Leeft. We hebben haar ook al in de studio gehad vorig jaar, waar ze dan eigenlijk een grote beurs gaf, ook een herkenrode. Dus ik veronderstel dat zij dan ook daar een aantal dingen mee opneemt.
2: Ja, Veerle van Assen, zij gaat de lezingen gaat zij samen met ons mee verzorgen. Mm-hmm. En zij gaat de andere personen die de lezingen geven, gaat zij samen verzorgen tot eigenlijk iedereen een warm bad terechtkomt.
0: Ja.
2: En zij gaat zelf ook een stand houden met de gids bij afscheid en samen De Dood Leeft mee naar voren brengen die dag.
0: Mm-hmm.
2: En verder worden ook nog lezingen gegeven. Ikzelf, ook nog een lezing met mijn zaak Gloed. Ik ben verliesconsulente en ik ga ook verder de mensen informeren wat verliesconsulente zelf is. Omdat mensen worden getroffen door verschillende vormen van verlies.
0: Mm-hmm.
2: Dat is ook belangrijk dat daar aandacht wordt aangegeven. Omdat mensen bij mij terecht kunnen uit diverse verschillende verlies. We kennen mensen dat mensen terechtkomen van een persoon die verlies ervaren, ook van huisdieren.
0: Ja.
2: Verwijzing vanuit een psycholoog of dat ze zelf naar mij toe komen. En dan wordt er vaak gezegd van het is vaak iets lichamelijks.
0: Mm-hmm.
2: Maar vaak is het ook iets psychisch en dat daar ook ruimte wordt aangegeven.
0: Ja.
2: En dat wordt er heel nauw bekeken binnen mijn praktijk. En dat gaan we binnen die lezing ook wat meer aandacht laten geven.
0: Mm-hmm.
2: Verder gaat Ilse ook samen met Jeannette Admiraal wat meer toelichting geven. Dat kan zij misschien zelf ook.
1: Ja, dus met Jeannette is eigenlijk mijn rechterhand in Nederland. Mm-hmm. Wat ik altijd kan bellen als ik echt specifiek jongeren, kinderen, baby's heb.
0: Ja.
1: Omdat dat doe ik ontzettend graag, met heel veel liefde. Maar dan heb ik graag een tweede persoon achter mij staan. Omdat dat
0: heel emotioneel is.
1: Ja, dat is geestelijk voor mijzelf ook zwaarder.
0: Ja.
1: En dat is iemand die alleen kinder- en jeugduitvaarten doet. Dus die eigenlijk met niks anders dan dat bezig is. Die mij ook van op afstand dan echt wel bij staat.
0: Ja, ja, ja. Ja, want ik denk dat die impact daarvan, daar kunnen we denk ik wel een heel uitzending aan wijden. Hoe dat is, elk geval is anders. En ik denk dat je dat nooit gewoon wordt. Dat je daar ook niet... Ja, je krijgt van alles. Hè. Dus,
1: we kunnen niet kiezen wanneer we doodgaan. Er is één ding zeker, we gaan allemaal dood. We weten niet wanneer, we weten niet hoe. En helaas is het voor sommige mensen gewoon veel te vroeg.
0: Ja, inderdaad. En wat ik ook eigenlijk wil zeggen, is dat het ene geval is al erger als het andere. Met zware ongevallen, noem maar op. Je moet er eigenlijk altijd wel zijn. En ik denk dat het soms ook wel even slikken is voor jullie, als je bepaalde dingen ziet. En dan misschien ook denk, dat had mijn dochter of mijn zoon kunnen zijn.
2: Ja,
0: of,
2: absoluut.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Heel mooi dat jullie dat doen. Dat er ook eigenlijk een beetje een taboe doorbroken wordt. Want ik denk dat daar vooral heel erg mag geaccentueerd worden. Dat er toch wel weinig over die dingen wordt gepraat. Debbie, je bent verliesconsulente. Ik had daar eigenlijk nog niet zo heel vaak gehoord. Wel rouwconsulente. Mm-hmm. Maar ik neem aan dat de verliesconsulente dat eigenlijk verder gaat dan rouwconsulente. Zoals gezegd, het kan ook een verlies van een huisdier zijn.
2: Ja, dat is eigenlijk op de hele brede zin eigenlijk. Ja.
0: Mm-hmm.
2: Weet je, daar komt ook mee aan bod. Als je verlies van gezondheid of zo, of verlies van werk, het is echt op de bredere zin, zoals je zegt. En vaak wordt daar eigenlijk heel weinig aandacht aan gegeven.
0: Ja.
2: En dat heeft wel een hele grote impact op ons als persoon zijn.
0: Ja, inderdaad. Dat is niet te onderschatten.
2: Ja.
0: Het mentale is nog altijd, vooral in België dan toch, denk ik, een hele moeilijke. Er zijn zoveel problemen. De psychologen zijn er tekort, psychiaters ook. Er zijn wel coaches hier en daar, maar ja, ook die worden overstelpt met vragen. Dus ik denk dat er voor jullie nog heel wat werk ook aan de winkel is. Maar goed dat zo'n dingen dan ook georganiseerd worden om de mensen ook toe na te denken en dat te doen.
2: Ja.
0: Hebben jullie nog iets extra daaraan toe te voegen voor die dag?
2: Ja, wat ook heel belangrijk is, naar de bezoekers toe, naar onze beurs, dat zij zeker met al hun vragen bij ons terecht kunnen.
0: Mm-hmm.
2: Zowel ook bij de lezingen die georganiseerd worden, maar ook zeker bij onze standhouders die allemaal aanwezig zijn.
0: Ja.
2: Dat zij zeker met al de vragen bij elk van ons terecht kunnen. Dat is eigenlijk een hele warme oproep. Er zijn geen vreemde vragen, er zijn geen stomme vragen, om het zo maar te zeggen. Alles is bij ons bespreekbaar.
0: Ja.
1: En we hebben nog 2 tickets die we via FNVOUT weggeven.
0: Ook wel belangrijk.
2: Ja,
1: absoluut.
2: Ja.
0: En die gaan we dan weggeven via onze Facebookpagina. Ja. Mensen kunnen dan ook een e-mailadres achterlaten en dan komen die wel daar terecht. Misschien nog even herhalen wanneer het allemaal weer te doen is. De ontmoetingsdag vindt dus plaats op zondag 17 mei tussen 10 en 4 uur in de middag in de kapel van het stadhuis in Brie. En tickets en info kan je krijgen op www.doodennu.be. Tussen dood en nu ook telkens een koppelteken. En dan ga je daar wel geraken. Ik denk dat we daarmee kunnen afsluiten. Hartelijk dank Debbie en Ilse om dit komen toe te lichten. En ik wens je heel veel succes de 17e mei. En we hopen dan ook heel veel bezoekers daar
2: Wij hopen dat ook.
0: Oké.
2: Dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: ZFM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
0: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
3: Zeg Leen, ik dacht dat ga ik ging wandelen.
4: Ik wandel elektrisch, Mark.
3: Hoezo?
4: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
3: Gij zijn rapper dan de wielertoeristen.
4: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.

0: Ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
1: Bloemen van het Bloemenatelier, het Bloemenatelier.com.
2: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.

0: luisteraars. En we hebben nog een vijfde gast vandaag. Het is echt wel heel druk geweest, maar dat is helemaal niet erg. We hebben vandaag Erik Droogmans bij ons. Erik is al enkele jaren model, onder andere nu ook voor PKP Models, maar hij is ook actief in Nederland. En het is juist in Nederland dat hij nu finalist is voor de Gentleman-verkiezing. Erik, vertel eens, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
1: Ja, ik word binnenkort 58 jaar en ik had zoiets van, kijk, ik wil heel graag meedoen, dus aan een verkiezing. En vorig jaar heb ik ook al meegedaan gehad, maar omdat er heel weinig verkiezingen zijn voor mijn leeftijd, probeer ik nu nog te gaan voor een tweede maal. En dat is voor het als Gentleman of the Netherlands. Ja. En dat gaat dus wel door in Nederland. Dus het hele traject is in Nederland dus te doen. En dat is helemaal geen probleem en dat is eender waar in Nederland. Mm-hmm. En jij doorloopt een hele kosting. Je schrijft je in, je doet een motivatie. Waarom wil je eigenlijk meedoen? Wat motiveert u om mee te doen aan de Gentleman? Waarom juist die verkiezing? En ja, dat hele traject heb ik dus al. Dat stuk heb ik eigenlijk al gedaan gehad. Ben voor de jury, vijfdelige jury gekomen. En ja, ik was wel echt verbaasd dat ik er toch mocht bij zijn.
0: Ja,
1: en ook
0: ja.
1: De commentaren dus van elk jurylid daar achterna mocht ontvangen. Ja, dat gaat nog eigenlijk zo. Wel positieve reactie, maar het gaat wel zo door mij heen eigenlijk.
0: Ja, ja, tuurlijk, dus, tuurlijk, dat snap ik. En een van die opdrachten was om je ook voor te stellen, wat promotie te maken voor jezelf in de media.
1: Jawel, ja. Ja, dat is ook een traject dus. Ik heb gekozen gehad voor een interview op de radio. Ik kon ook kiezen voor een krant, maar ik denk als ik mijn eigen woorden zo kan zeggen, dat is het rechtsuit eigenlijk zo.
0: Voilà.
1: In de krant weet je niet, dat kan altijd iets vervormd worden en denk ik doe het liever.
0: Zo. Ja, hier ben je zeker dat het allemaal juist verteld wordt. Hè?
1: Dus daarmee, ja.
0: Inderdaad. Erik, je bent nog niet zo lang actief als model.
1: Nee.
0: Alles is begonnen, als ik het goed begrepen heb, met een fotoshoot.
1: Ja, inderdaad. Dus in januari 2023 heeft dus een vriend aan mij gevraagd of ik zou heel graag bij mij in de studio willen, dat ik dat wat verschoten was. Ik dat zei, waarom mij? Ik had me 20, 30 jaar geleden moeten gevraagd hebben, niet nu, want ik voelde mij ook echt niet als model. Maar omdat ik hem kende, omdat we elkaar kennen, zei ik, oké, ik wil je wel een plezier doen en ik ga dat dus doen. En dan zijn de foto's gepost geworden en dan kreeg ik de eerste drie reacties van andere fotografen. En dat ik dan zei, wat moet ik nu hiermee doen, Christophe? En hij zei me dan, van, kijk, als je het echt wilt doen, ga ervoor. Nu het ijzer heet is, moet je het smeden.
0: Ja.
1: En ik ben ervoor blijven gaan. En ja, en zo is de bal eigenlijk verder aan het rollen gegaan. Dus het eerste modellenbureau dat mij contacteerde in april 23. Maar ik geloofde er ook helemaal niet in. Ik heb dat echt afzijdig gehouden.
0: Mm-hmm.
1: En dan is in juni het volgende modellenbureau gekomen en dan in september. En ik ben wel tevreden. Ik zit nu wel in verschillende, op al die jaren tijd wel in verschillende modellenbureaus in België en Nederland. En ja, die zorgen voor mij voor leuke opdrachten. En daar ben ik wel heel content mee. En het is niet alleen de opdrachten doen, maar ook het gewoon verder coachen en de begeleiding dat je daarbij krijgt.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: En dat ondervind je nu ook met meedoen aan deze wedstrijd. Van Gentleman is dat eigenlijk juist hetzelfde. Dus ik word eigenlijk gecoacht en iedereen daar wordt gecoacht van A tot Z.
0: Ah, ja.
1: En dat vind ik dus wel heel tof, want je hoort ook wel wat negatieve kritiek dus van wedstrijden.
0: Mm-hmm.
1: En dat moet ik dus wel zeggen, omdat ik het vorig jaar al heb meegemaakt, dat ik echt wel kan zeggen van kijk, dat de director heel transparant is. Dus je weet wel waar je staat en je moet gewoon vragen. En ik coach je heel je dingen waar je wat problemen mee hebt van je houding, je catwalk dat je moet doen, bepaalde andere opdrachten waar je mee struggelt. Of dat is.
0: En op dat gebied is het misschien in Nederland nog anders dan in België, waar ze nog opener zijn, waar ze misschien iets directer zijn.
1: Ik moet wel zeggen, ik vertoef wel heel graag in Nederland. Ik moet dat dus wel zeggen. Ik heb wel een heel mooi parcours in Nederland mogen afleggen.
0: Ja.
1: En ik ben er ook echt dankbaar voor. Ik zal er ook altijd blijven. Want ik weet, het stopt ook niet. Dus dat blijft gewoon lopen. Ook al ga ik nu even terug naar België voor opdrachten of zo. Ik weet, links of rechts. Maar het is omdat ik van Nederland ook hou, dat ik ook graag wil meedoen. En
0: ja, dat hebben we dezelfde interesse. Dat, ik heb ook Nederlandse sympathieën, dus dat snap ik perfect.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, goed, en dan ben je toch wel uiteindelijk in dat modellenwereldje terechtgekomen. Ja. Hè? Dus met een aantal modellenbureaus waar je nu dan eigenlijk voor België, voor PKP-product werkt.
1: Ja, inderdaad. Ja, ze hebben mij gecontacteerd gehad in september, maar ook wel na de andere wedstrijd van Gentleman. Mm-hmm. En ja, hebben verschillende bureaus me nog gecontacteerd gehad, maar ik heb eigenlijk wel een keuze gemaakt. Ik heb dus gekozen gehad dus voor PKP en ook eentje in Nederland. Ja. Nog extra erbij, omdat ze mij ook andere dingen kunnen aanbieden waar ik nog niet had.
0: Ja, ja, ja. Inderdaad. En dan kun je heel divers werken. Dan kan je dingen doen die je graag doet. En zonder bijkomende problemen.
1: Ja, dus weet, ik ben ook zo een allround model. Ik wil eigenlijk een beetje heel veel variatie. Ik wil hele variatie. Continu catwalk doen of continu wedstrijden doen. Nee. Dat is ook niet waarmee ik wil. Echt afwisseling. Just. En dat heb ik dus nu momenteel wel.
0: Ja, en ben je dan soms bijvoorbeeld ook host, zoals hostessen ook ergens zijn, dat je als host...
1: Jawel, dat kan dus ook, maar ik heb het eigenlijk nog niet gedaan. Maar ik heb het zelf nog niet gedaan, dus dat ga ik wel proberen in de toekomst wel ook nog te doen.
0: Oké, goed. En dan ben je ook deelnemer aan het bekende festival, zullen we maar zeggen. Een modefestival of modellenfestival, hoe je het noemen wilt. The Best Model of Universe. Mm-hmm. Dat dan begin september in Spanje plaatsvindt. Mm-hmm. Dus daar wil je dan ook deelnemen.
1: Ja,
0: daar
1: ga ik ook aan deelnemen, ja.
0: En
1: ja.
0: In welke categorie zal het dan zijn, Erik?
1: Dat zal ook voor gentlemen zijn, maar dan in Spanje. Dus ik ga het ook zo, ik ga het ook wel proberen.
0: Iets gelijkaardig zijn.
1: Het is gelijkaardig, maar het is alleen dat op verschillende dagen gespreid. En je gaat niet zo een traject op voorhand, maar ik weet dat ik wel door het modellenbureau nog ga ondersteund worden.
0: Ja.
1: Dus dat wel, wordt er wel op voorbereid.
0: Oh wel, ja, dat is al zeker goed.
1: Ja.
0: Als ik dan dat zo zie, en je bent dan op latere leeftijd daarin gestapt, dan is het eigenlijk ook voor mensen die nu... laten we zeggen, de 50 gepasseerd zijn en die zeggen, oh, ik wil nog wel iets leuk gaan doen na mijn pensioen en ik wil me daar nu al een klein beetje op voorbereiden, dan is dat misschien echt wel een aanrader als ze zich daarvoor geroepen voelen om die dingen te doen.
1: Ik zou dat alle mannen wel aanraden. Ik spreek nu eigenlijk een beetje de naam van de mannen, omdat ik zelf ook heb mogen ervaren, veel denken, zo, het is iets meer voor mijn leeftijd, maar eigenlijk model zeggen, als je dat echt wilt doen, kan je op elke leeftijd doen, maar je moet er ook in jezelf durven te geloven. Ja. En dan durven echt 100% voor te gaan. Ja. Dat is wel zo. Het is ook wel ook werken. Het is niet om te zeggen, van, ik ben één dag model en ik ben een model. Nee, het is continu groeien en je wordt continu ook gecoacht. En dat geluk heb ik ook wel. Dus dat ik een heel entourage van mensen rondom mij heb. Dus van de verschillende modellenbureaus. Ook zo met deze organisatie dus van Gentleman. Ja. Die me dus wel begeleiden. En tot de dag van de wedstrijd die op 4 juli 2026 zal doorgaan. Dus in Nederland en de Reewijk.
0: Ja,
1: dus ik weet dat het heel traject dat we dus met heel de groep gaan doen. En dus is ook wel nodig.
0: Ja, ja, zeker. En je zegt het inderdaad, op 4 juli zal het dan eigenlijk gebeuren.
1: Ja.
0: Dus dan, hoeveel mensen gaan er dan ongeveer deelnemen in jouw categorie?
1: Voor de gentleman categorie dus gaan dus 9 mannen deelnemen.
0: Ja.
1: En dan heb ik ook nog de categorie van de manhunt. En dat is van de leeftijdscategorie vanaf 18 jaar tot 32 jaar. En van de gentleman is eigenlijk vanaf 33 jaar tot eigenlijk. Want dat staat geen eindleeftijd op. En dat is juist wat deze organisatie zo uniek maakt ook van, kijk, iedereen die wil en goed gemotiveerd is, die een goede motivatie kan voorleggen, kan meedoen.
0: Ja.
1: En ook, wat ik ook heel super vind aan deze organisatie is, van, er wordt niet gekeken zo naar het uiterlijk. Zelfs een anders valide krijgt daar de kans. En dat heb ik vorig jaar ook mogen meemaken. En heb ik toen ook gezegd had tegen de directeur van, kijk, chapeau dat ik dat zelf met eigen ogen heb mogen meemaken, heb mogen ervaren, dat ook deze mensen een kans krijgen. Want ook zij dienen er te zijn en mogen stralen.
0: Ja, ja, absoluut. Dat is een hele belangrijke, want ik denk dat daar heel weinig rond te doen valt. En de mensen die daar die kans krijgen, die hebben dan ook weer terug wat meer zelfwaarde en zo. Ja, dat is totaal niet te onderschatten, hè?
1: Ja, ja, dat is wel, ja. En veel modellenbureaus zijn toch wel enkele modellenbureaus waar ik dus weet, waar ik in zit en er ook echt gebruik van maken om die mensen een kans te geven. En
0: ja.
1: Je ook in de reclamewereld en zo zijn eigenlijk voilà. Chapeau. Ja.
0: Ze hebben ze eigenlijk altijd wel nodig. Hè. Dat, dat is toch wel die inclusiviteit, die is er lang niet geweest, maar die begint nu stilaan wel meer te komen.
1: Dat, ja.
0: Ja. Goed, Erik, heb je nog iets aan toe te voegen aan dit gesprek? Iets dat je echt wilt meedelen aan de luisteraar?
1: Ik kan nog uren praten, hoor.
0: Ja, ik begrijp het wel.
1: Nee, ik zou gewoon willen zeggen, dus van mensen, heb je een droom, ga voor die droom en probeer die waar te maken. Begin kan het wat moeilijk zijn, maar als je de juiste mensen rondom jou hebt, gaat het altijd gemakkelijker en gemakkelijker gaan. Maar je moet ook zelf hun adviezen en hun feedback proberen te aanvaarden.
0: Ja.
1: En op een bepaald moment ga je hun ook meer gaan volgen. En na x aantal tijd, wat ik nu ook doe, kies je wel je eigen weg.
0: Ja.
1: Dus iedereen is uniek en ja, oké, ik wil allround zijn, dus ik wil van alles een beetje doen om genoeg afwisseling te hebben. Maar er gewoon voor blijven gaan, durven voor te gaan en blijven geloven in jezelf. En eender welke ouderdom dat je ook hebt, want een modellenbroer heeft ooit tegen mij gezegd gehad, van ons hoef je niet mee te doen aan een wedstrijd, want wij aanvaarden jou als model hoe je nu bent. Want model gelijk jij willen we graag 20 jaar mee samenwerken. Dat ik zei, oei, maar dan ben ik wel in de 70.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar die mensen hebben wij ook nodig.
0: Ja, voilà. Dus dat is eigenlijk een heel mooi compliment.
1: Ja, dat is wel echt toekomst in ook. Maar we moeten voor gaan en voor werken.
0: Ja, een hele mooie afsluiter, Erik. Ik wens je heel veel succes op 4 juli. Misschien dat we dan uiteindelijk een winnaar hebben. En dan is het misschien ook wel eens leuk.
1: Eigenlijk zou het wel heel mooi zijn als ik zo'n titel mag binnenhalen. Van Nederland, van eigenlijk een Belg die daar aanwezig is. Maar we gaan zien. We blijven er 100% voor gaan. Vorig jaar had ik de subtitle van Friendship verdiend gehad. En dat is dus van het hele team. En die titel heeft ook heel veel mooie deuren voor mij geopend.
0: Oké, dat is al zeker een hele goeie. We gaan heel hard tuimen. En misschien dat Jan de La ook wel eens een keer terug in de studio kan komen vertellen wat de ervaringen waren. Dat is zeker wel fijn.
1: Ja, heel graag.
0: Een hele fijne dag nog voor jou. En bedankt om hier te zijn met ons.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan! Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
1: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
2: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
0: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
1: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
3: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
0: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van 4 heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be. Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
1: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
4: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
5: Attention!
6: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
7: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
5: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebookpagina.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
10: uit binnen- en buitenland.
12: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact.

0: Het schip is onderweg naar Tenerife. Daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De twee Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
1: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai, zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en maanwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.

0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 04 71 58 67 04.
3: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
2: AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
5: Belettering.
2: Lichtreclame en zuilen.
5: Frees- en doorsletters.
2: Lasersnijden en graveren.
5: Full color digitale druk.
2: Spandoeken.
5: Vlaggen en banieren.
2: Webdesign.
5: Textielbedrukking.
2: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com. De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
6: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
7: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
8: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: maken in gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
1: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen.

0: Airco, zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
2: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
3: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
4: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
5: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
6: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
7: Dit is hem, de radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

0: De Frietboutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique. Iedereen heeft iets van de Frietboutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
10: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
11: Vanop onze radioredactie.
12: Dit is het nieuws.
11: Uit binnen- en buitenland.
13: Het drama met een springkasteel in Hammen gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. 4 kinderen raakten gewond. 1 van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. 2 andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
9: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

0: op 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Gusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: Net over de grens in Weert ligt de Bosuil, het poppodium van de regio. Hier geniet je elk weekend van live muziek. Van Absolutely Floyd, met de sound van Pink Floyd, tot The Animals met hun klassieker House of the Rising Sun. En zing mee bij Gewoon Nederpop met hits van André Hazes, Doe Maar en De Dijk. De Bosuil, de plek voor live muziek in Weert.
2: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
3: Boshuis Nieuw-Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie. Midden in de bossen met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren. Waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske. Of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs. Gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw-Vossevem. Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Extra koel of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
5: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
0: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497-29-99-93.
6: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
7: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
8: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
0: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
9: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
10: Liefde voor Limburg.
11: Liefde voor Limburg. Trouwens, mijn naam is Herman Verbrugge. Liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou weer meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen. Alsjeblieft.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai, zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en maanwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan! Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
0: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt gij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel. Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
5: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
2: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
3: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling en natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
2: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
6: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivokale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivokale zonneglazen.
3: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
7: Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. facebook.com/fmgoud. En geef ons snel een like.

0: Frietboutique, de Frietboutique. Lekkere frietjes van de Frietboutique. De Frietboutique, de Frietboutique. Iedereen heeft frietjes van de Frietboutique.
1: De Frietboutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Frietboutique, de Frietboutique. Iedereen heeft frietjes van de Frietboutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.

0: 30 jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
1: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
2: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
3: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
4: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
5: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

0: schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat dat hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
1: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels, daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels, jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
5: 21 mei. Een optreden van Jackie, de ballonnenclown.
2: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 x XL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
6: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dicht blij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
7: Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
8: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
9: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
10: Je hebt goud in je oren. FM Goud, fijn dat je luistert.

0: Kom op 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Guusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Pierderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
2: Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
3: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
4: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eiken balken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
6: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van monoblok Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook. AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
8: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
9: Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag...

0: beperkt eten en drinken, want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt Lindel. www.acaciahof.be.
1: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwe. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
4: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

0: Fine Young Cannibals. Ze zijn waarschijnlijk nog eetbaar ook nog. Suspicious Minds kennen we ook nog van de King himself, Elvis Presley. Dit is James Morrison en Undiscovered.
1: Take it easy met Guido Bergmans.

Max en Andy Grammer staan op de lijst met The Thing I Love. Billy Ocean en Suddenly en Kylie Minogue. Kleine meisjes maken grote hits en What Do I Have To Do?

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: Bosrand, buiten gewoon genieten.
0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
2: Bosrand, buiten gewoon genieten.
0: You need this.
3: Eerdekes Verzekeringen BV, 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
4: Al uw maatwerk in staal, al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels, daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels, jouw dromen smeden wij in metaal.
2: Zeker in verzekeringen.
0: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
2: certas.be.
0: Certas, dat is CERTASS.
5: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
6: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
7: Tams Doghouse. Waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.
8: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
9: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

nooit gaan ontbijten, maar het schijnt je toch wel leuk en lekker te zijn. Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something. Liquido, een echte doordrammer, een narcotic en orchestral maneuvers in the dark. Forever, live and die.

0: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bel kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
4: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
5: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
6: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
7: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
8: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
9: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
10: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
11: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
12: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats. Bij het nieuwjaarsconcert door Jean Barefoot en de Lou Roman Band bijvoorbeeld. Op zondag 17 januari brengt acteur en zanger Jean Barefoot hulde aan de stem van de 20e eeuw, Frank Sinatra. Niet in New York, New York, maar de Zeepziederij, de Zeepziederij. U doet er goed aan nu al uw tickets aan te schaffen via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
13: Iets te melden. Reageer, app ons. 0496 87 2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

Ik kan me best voorstellen dat de volumeknop een klein beetje luider gedraaid is bij het horen van Liquido en Narcotic. Zo dadelijk een leuk tegeltje van de Scorpions om dit eerste radiouur af te sluiten. Still loving you.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.

0: uw vriendelijke raadgever. Onze doe-het-zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Jansen doe-het-zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Je opvallende radiospot morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaak.be.

0: Laten we hopen dat je dat op een zondagnamiddag ingevuld krijgt. Dan is dat altijd leuk. En dat zal waarschijnlijk een leuke herinnering blijven voor de rest van je leven. Voyager, and I want to know what love is.
1: Take it easy met Guido Bergmans.
0: Stevig hitwerk staat er tegenover van U2. Hier is Vertigo.

Cela en Dancing on the Ice. Laten we hopen dat ze niet doorzakt. Tina Turner en Two People en Era. Eentje uit 1996.

0: Uitvaarthuis Ziel en verliesconsulent Gloed organiseren samen Dood en Nu.
1: Een ontmoetingsdag rond afscheid, rouw en herinnering. Met gastsprekers Lies Scout en Janet Admiraal.
0: Zondag 17 mei van 10 tot 4 in de kapel van het stadhuis in Bree.
1: Info en tickets via www.dood-en-nu.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
2: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
3: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
4: Wow!
3: Een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55 of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
7: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
8: Iedere weekend opnieuw, ook dit weekend weer, zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits.

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Een hele mond vol, maar ze doen het toch wel echt voor de liefde. Bryan Adams, Rod Stewart en Sting and All for Love. Gamal het Goede Woud, die heeft het of die houdt het een beetje bescheiden. Intimiteit. Na, na, na.

hoort een vreemd geluid. Intimie zeg het, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeg het, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeg het, pas maar joep.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
4: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1+1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
3: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
5: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
6: Projects. RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
7: RMR Projects.
6: Maakt van ieder project een erezaak.
3: AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
8: Belettering.
3: Lichtreclame en zuilen.
8: Frees- en doorsletters.
3: Lasersnijden en graveren.
8: Full color digitale druk.
3: Spandoeken.
8: Vlaggen en banieren.
3: Webdesign.
8: Textielbedrukking.
3: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
9: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
10: Boelehoef 3, een pelt.
11: Van Kinderooi tot Kortesum.

Een nummer dat nooit vergeten mag worden. Waarom niet? Omdat het eigenlijk afkomstig is van Limburg. Nacht und Nebel en Beats of Love. Fijn dat je bij ons bent en blijft. Het is nog even zondagmiddag. Morgen gaan we werken en laten we hopen dat je eerste werkdag daar heel goed meevalt. Geniet nog van de zondagprogrammatie en van je zondagavond. Tot morgen. Dag.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: Drie vingerbewegingen. En je

0: Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
1: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
0: Vanop onze radioredactie.
2: Dit is het nieuws
0: uit binnen- en buitenland.
3: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
0: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

0: Hey, just the two of us. 10 mei, dat zijn we vandaag. En 10 mei is eigenlijk een hele speciale dag.
1: Ja, want vandaag hoor je bij je moeder te zitten. Op de koffie, bij de fly misschien ook nog.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja, want zo gaat dat tegenwoordig.
0: Eer ze zo goed en zo goed en zo goed als je maar kan. Want het is een dame die heel veel voor iedereen heeft betekend. Die heel veel gedaan heeft voor iedereen.
1: En nog.
0: En voor heel veel, blijft betekenen.
1: Ja. En mocht je het dan, want we gaan het heel rustig zijn, mocht je het dan toch vergeten zijn. Grapje, rotwer.
0: Zo is dat.
1: Welkom Peter op deze zondag. Inderdaad, moederdag. We gaan ze wel een paar keren eren, want dat gaan we ook strakjes doen. In ons rubriekje Kinderen van.
0: Ja.
1: Daar gaan we ze ook nog eens
0: een nummer van
1: Een heel toepasselijk nummer gaan we daar brengen. Speciaal voor onze moedertjes. Dus blijf zeker hangen. De rest mag ook blijven hangen, want daarvoor hebben we ook wat muziek meegebracht.
0: Ja, zo is dat, ja. Het album Born to Run, dat zal je ongetwijfeld wel kennen. En dat was een commercieel succes. En dat betekende dus ook de internationale doorbraak voor Bruce Springsteen. Dat is trouwens het nummer waar we deze Just the Two of Us mee begonnen zijn. De titelsong van het album maakte hem meteen heel, heel populair bij het heel, heel grote publiek. Zo zie je maar weer. Kan schot in de roos zijn. Santana, Maria Maria uit 2000, dat is wat er nu aankomt.

0: Santana was dat. Ook een hele grootheid in de muziekwereld. Een nummer uit 2000 van hem. En dat kreeg als titel Maria Maria mee. Kinderen van, heel speciaal en heel toepasselijk voor vandaag.
1: Ja, we gaan onze moedertjes nog een keertje eren. We kunnen dat eigenlijk niet genoeg doen. En we gaan dat toch in deze rubriek toch nog eens extra in de verf zetten. Ja. Peter, als ik het heb over Willeke Albertina Verbrugge. Ja, ja, doet je wel een belletje rinkelen, denk ik.
0: Bij mij
1: ik,
0: wel, ja.
1: Want je hebt de plaat mee helpen kiezen, dus ik denk wel dat het geweten is. Nee, het is een Nederlandse zangeres en actrice, want ze heeft ook geacteerd. En ze is dochter van Karel Verbrugge. En die kennen we beter als Willy Alberti. Ja. Dus we hebben het over Willeke Alberti. Ze is zeer vroeg begonnen met eigenlijk acteren, zingen. Want ze speelde op 11-jarige leeftijd al mee in de musical Duel om Barbara. En haar eerste plaatje dateert al van 1958, heel wat jaren terug in de tijd. Zeg papi, ik wilde u vragen. Een plaat die ze toen ook al samen met haar vader heeft uitgebracht. Nu, voor onze moeders te eren, hebben ze ook nog een keertje samengebracht. En dan met het liedje Moeder, hoe kan ik je danken?

Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.

Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

0: What a Woman. Nummer gaat over moeilijkheden tussen mannen en vrouwen die elkaar aan de ene kant nodig hebben, maar aan de andere kant soms ook dat ze het moeilijk hebben om elkaar te begrijpen. Dat is trouwens ook een nummer van Viacom Dios.
1: Uit het leven gegrepen.
0: Ja, dat is echt, ja. Nu, er worden wel meer nummers gemaakt die uit het leven gegrepen zijn, maar dit vind ik zo echt iets heel, ja, moet ik, ik heb er eigenlijk geen woorden voor.
1: Nee, als je sommige teksten zo, ja, echt begint te beluisteren en te vertalen, soms als het in het Engels is of in een andere taal, dan herken je u daar soms wel in.
0: Sommige dingen, zo, dan heb ik denk ik van, zijn die hier komen kijken voor een nummer te maken of wat is dat allemaal?
1: Ja, en dat zal zeker met deze What's a Woman ook wel geweest zijn.
0: Ja.
1: We gaan over naar Aneka, Peter, die in de jaren 80 wel die grote disco-song The Japanese Boy heeft uitgebracht. Trouwens, de echte naam van Aneka is Marie Sandeman en werd geboren in Scotland in 1954. Ook al wel een redelijke bejaarde dame geworden.
0: Ja.
1: Ze heeft dus die ene grote hit, The Japanese Boy, eigenlijk tot een wereldnummer 1 hit gemaakt. En dit is eigenlijk de opvolger van die plaat, Little Lady van Aneka.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be. VGT Technics uit Pelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
3: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
4: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice-dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
6: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be. AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
8: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
6: Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
10: uit binnen- en buitenland.
12: Rond 15:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee

0: ziekenhuis. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clasico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
1: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Even Limburg als de Bloesems, KRC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat je...

0: Welkom in het tweede gedeelte van Just the Two of Us. Moederdag vandaag, 10 mei 2026. Dat is vandaag nog heel even, hè?
1: Ja, je kan er eigenlijk nog een paar uur van genieten. Hè,
0: ja,
1: van
0: sowieso.
1: Bij je moeder toch nog eens zeker en vast langs te gaan. Dat mag je niet vergeten vandaag. Want die moeten toch wel zeker en vast nog eens een keer in de bloemen gezet worden. En dan gaat ze jou zeker en vast ook nog eens verwennen vandaag. Daar mag je ook wel vanuit gaan.
0: De mama's kennen.
1: Dus bij deze aan onze moeders. We gaan zelfs zeker en vast ook nog een keertje langskomen. Hè.
0: Zo is dat. Goed, je had het daarnet nog wel niet verteld waar dat je het over ging hebben. Maar je hebt me stilletjes in het oor gefluisterd dat het toch wel over een grote dame gaat.
1: Ik stelde je inderdaad daarnet de vraag van, heb ik al verteld over wat dat we gaan hebben in het tweede gedeelte? En het antwoord was gewoon nee. Gebeurt toch wel eens dikwijls, Peter? Dat is als je wat op leeftijd begint te komen, dan weet je al niet meer wat je verteld hebt en wat je niet meer verteld hebt. Ja. Maar we gaan het inderdaad over een hele grote dame hebben die de naam Céline Dion heeft meegekregen. Hè. We weten dat ze allemaal aan een ziekte leidt, waardoor dat het zingen een beetje op de achtergrond verdwenen is. Maar ze gaat terug op het podium kruipen, dat weten we ook allemaal. Ja, we gaan er wat meer over vertellen. Ik kan nu nog niet alles vertellen.
0: Nee, dat is allemaal voor zo dadelijk. Dus er is al een hele tip van die sluier opgelicht. Dus wil je er nog meer van weten, dan moet je toch nog wel even geduld hebben. Want voorleer het zover is, gaan wij nog een muziekje op jullie loslaten. Eentje dat komt uit 2006. Hier is Milo. Sometimes I

0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
0: You need this.
2: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
3: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice-dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
4: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
5: Boelehoef 3 in Pelt.
6: Tams Doghouse. Waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.
7: FM Goud. Liefde voor Limburg.

regio. Je gouden radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook. Want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

0: van de Red Hot Chili Peppers Californication. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat je weet over Celine Dion. Want je hebt al een hele stuk van de sluier opgelicht, maar ik denk dat zo wat het belangrijkste nog moet komen.
1: Ja, eigenlijk kon je het al weten, want je had ook naar deze kant van het scherm kunnen komen kijken. Alle kijkheid op een stokje. Nee, we gaan het inderdaad hebben over die grote zangeres Celine Dion, want we hebben ze eigenlijk allemaal de afgelopen jaren wel wat gemist. Doordat ze die neurologische aandoening had, kunnen we niet zeggen, want ze heeft ze nog steeds. Maar ze heeft wel serieus zitten oefenen aan die comeback die ze dit najaar gaat maken in een concertreeks die doorgaat in Parijs. En ze heeft een nieuw lied de wereld ingestuurd. Daar wilden we eigenlijk een beetje naartoe gaan. Dansant heet die. En het is van de hand van de Franse artiest Jean-Jacques Goldman.
0: Oh.
1: Geen kleintje, ook nog niet, hè?
0: Wat?
1: Ja, dus het was eigenlijk al een beetje uitkijken toen ze een tijdje geleden aankondigde dat ze aan haar comeback ging beginnen. Was het uitkijken van, hoe gaat eigenlijk die stem klinken van Celine Dion? Nou, wat ze eigenlijk allemaal heeft meegemaakt. En met dit nieuwe materiaal van minstens één lied is eigenlijk al aan de wereld bekendgemaakt. Was er eigenlijk ook al volop gespeculeerd van, gaat er meer komen dan dat ene lied? Ja, daar gaat meer komen, want ze is met tal van artiesten ook ondertussen al de studio ingedoken. Maar Dansant is een plaat waar we eigenlijk op zaten te wachten, wat ik net vertelde, om te weten hoe gaat haar stem eigenlijk klinken. Is het zacht? Is het breekbaar? Ja, allemaal kan je dat beluisteren in die plaat Dansant. We mogen ook vertellen dat op het einde ze een serieuze uithaal doet. Dus de hoge noten toch nog een keertje gaat opzoeken. En het is eigenlijk een beetje de verwijzing naar een lied dat afkomstig is van haar succesalbum De uit 1995. Dat trouwens ook door Jean-Jacques Goldman toen gemaakt was. Of in samenwerking met hem. Nu, uit de tekst van de plaat Dansant kunnen we opmaken dat Celine Dion de vechtlust en de veerkracht bezinkt tegenover de problemen in de wereld. En natuurlijk ook haar gezondheidsproblemen.

0: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service. Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
1: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek treffie.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffie.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar treffie.eu.
2: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
3: RMR Project.
1: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
3: RMR Projects.
1: Maakt van ieder project een erezaak.
4: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
5: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
4: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
6: Peters & Zoon uit Bree, al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
7: Bij Karweiwerken Evertier staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evertier zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
8: Lentekoopjes op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag Moederdag 10 mei. Met heel veel kraampjes met koopjes, animatie en ook DJ Johan Waterschoot is aanwezig. Hij zorgt ook dit jaar weer voor de muzikale ambiance in het centrum van Lommel.
9: Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
10: Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: Roxette is een formatie die je ongetwijfeld wel bekend in de oren zal klinken. En je zal ze misschien ook nog wel kennen van dat, of van dat monsterhitje. Nee, van die monsterhit moeten we eigenlijk zeggen. Joyride. Wel, deze is daar de opvolger van en werd geschreven door Per Gessler. Carlo, zit er bijna op.
1: Ja, Peter heeft weer een scheve oog.
0: Ja, en die verdomde klok. Zit er niks leuk aan.
1: Inderdaad, het is weer toegekomen aan het einde. Ik heb zo de indruk dat het iedere week sneller en sneller gaat.
0: Oh, dat is ongelooflijk.
1: De tijd vliegt natuurlijk als je je een beetje amuseert. Maak er zelfs nog een fijne avond van. Mocht je nog niet bij je moeder langs geweest zijn, vergeet het zeker niet te doen nog vanavond. Nee. Want het is moederdag en dat moet zeker en vast gevierd worden. We kunnen het niet genoeg zeggen.
0: Zo is dat. Graag maken wij een nieuwe afspraak voor een nieuwe Just the Two of Us. Volgende week. Leven en welzijn.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een

0: Dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prévost, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben A-Agent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de 4e plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met 0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
1: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter. Yeah.

0: Uitvaarthuis Ziel en verliesconsulent Gloed organiseren samen Dood en Nu.
1: Een ontmoetingsdag rond afscheid, rouw en herinnering. Met gastsprekers Lies Scout en Janet Admiraal.
0: Zondag 17 mei van 10 tot 4 in de kapel van het stadhuis in Bree.
1: Info en tickets via www.dood-en-nu.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
2: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
3: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
5: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.

0: Brood en Banket Sascha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
1: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4x XL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
2: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Net over de grens in Weert ligt de Bosuil, het poppodium van de regio. Hier geniet je elk weekend van live muziek. Van Absolutely Floyd met de sound van Pink Floyd tot The Animals met hun klassieker House of the Rising Sun. En zing mee bij Gewoon Nederpop met hits van André Hazes, Doe Maar en De Dijk. De Bosuil, de plek voor live muziek in Weert.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
3: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
4: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
5: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
6: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
7: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
8: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
9: Lentekoopjes op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag moederdag 10 mei. Met heel veel kraampjes met koopjes, animatie en ook DJ Johan Waterschoot is aanwezig. Hij zorgt ook dit jaar weer voor de muzikale ambiance in het centrum van Lommel.
10: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijnen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
11: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond.
3: Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-doe-het-zelf. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je.

0: Festium feestverhuurder Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be. Extra koel of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
1: Draak Vintage. De kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496

0: Geusens.
1: Meubelen Geusens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeusens.be en volg ons op Facebook.
2: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bel kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
2: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
3: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.

0: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar treffy.eu.
1: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
2: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
3: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

0: naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwerelden.be.
1: Net over de grens in Weert ligt de Bosuil, het poppodium van de regio. Hier geniet je elk weekend van live muziek. Van Absolutely Floyd met de sound van Pink Floyd tot The Animals met hun klassieker House of the Rising Sun. En zing mee bij Gewoon Nederpop met hits van André Hazes, Doe Maar en De Dijk. De Bosuil, de plek voor live muziek in Weert.
0: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: You need this.
4: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Zeg Leen, ik dacht dat ga ik ging wandelen.
2: Ik wandel elektrisch, Mark.
1: Hoezo?
2: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
1: Gij zei rapper dan de wielertoeristen.
2: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be. Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
3: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistro.papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi. Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik. Met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
4: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
5: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
6: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats. Bij het nieuwjaarsconcert door Jean Bervoets en de Lou Roman Band bijvoorbeeld. Op zondag 17 januari brengt acteur en zanger Jean Bervoets hulde aan de stem van de 20e eeuw. Frank Sinatra. Niet in New York, New York, maar de Zeepziederij, de Zeepziederij. U doet er goed aan nu al uw tickets aan te schaffen via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
7: De zachte zijde maakt je zachter.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

wat je hand vindt om te doen en vooruitzien met beleid. Onze muzikale keuzes voor dit programma hebben we een uurtje geleden reeds gemaakt. De lijnen werden ook dan op dat ogenblik uitgetekend. Het wordt nu een vlot intermezzo in de tijd. Zo hopen we tenminste. De teugels kunnen wij dadelijk wat vieren. Des te sterker de affiniteit, de band met jou, beste luisteraar. Als je het ons toestaat, nemen we je nu bij de hand. Take my hand, Affinity 3.

of je het uiteindelijk begrepen hebt. We gaan het een beetje moeilijker aanpakken. Dit Spaanse wijsje is een dans op de smalle evenwichtsbalk. De ene keer blijft het overeind, de andere keer valt het er genadeloos vanaf. Of wij het in die Zuiderse taal bij het rechte eind hebben. En als we een taalkundig misstapje zouden begaan, laat het dan een gewaagde, fantasierijke, dichterlijke vrijheid geweest zijn. Glad ijs is een paradijs voor iemand die goed kan dansen.

Als de sterren aan de hemel zo zacht, als een kind dat schaterlacht, als een verliefd paar zo teder, als een pauw met opengeslagen veder. Ja, dat is Stairway to Heaven, had ik zo gedacht. Koester jij ook een grote tederheid jegens deze minnezanger? Hij behoort tot de adel. Het is een ridderlijk mens. Hij bezingt dingen die gewone mensen vaak niet durven uit te spreken. Het is het alleen wat telt. Het is de rust van de hartstocht. Het woordeloos uitspreken van ik heb je lief. Quatre mains, ongetempereerd. De tederheid.

Morgen rijd ik met bedwelmende bloemen naar je toe. Ik wil niet langer wachten, eindeloos weten hoe jij bent. De bloemen zullen je verraden. Als je liefdeloos bent, zullen ze kwijnen en treuren. Als je kwijnt van verlangen, hevig geuren. Als je brandt van verlangen, hun koppen scheuren. En jij in één groot gebaar al je gewaden. Vier dames uit Ierland, ze luisteren naar de zoete naam Belfast en maken hun gevoelige opwachting in dit platenreservaat. Ze hebben maar één vurige wens, zo te horen, en dat ben jij.

plastische chirurgie, legio-operaties die haar een mooier uiterlijk moesten geven, staat ze er weer helemaal kwiek bij. Alive again. Met een uitgestreken gezicht kijkt ze je synthetisch aan. En ga nou alsjeblieft niet twijfelen. Je zou daardoor wel eens achter de waarheid kunnen komen. En wat een stem. Een bloem op de puinhopen. Een klaproos tussen al dat grauw. Ze leeft in dit nummer weer als een hart van weleer. Somme toute, elle nous est très chère.

was een van die grootse verhalen die je 's nachts niet kan neerschrijven. Woorden maken van hem geen held. Wat hij voor jou waard is, zal blijken als het volgende lied is uitgezongen. Het werd in der tijd uitgebracht als B-side van We Wait and Wonder. Voor een buitenstaander lijkt het alsof we dagelijks onder een wolk van terrorisme leven. De vertrouwdheid doet je soms geloven dat het allemaal normaal is. En plots gebeurt er iets. We wait and we wonder how this happened. Killing the old, the innocent, the young, while sons follow in father's footsteps, not understanding that what they do could somehow be wrong. Geen spijt, geen vergiffenis, geen medelijden. De dappere held weet hoe hij moet toeslaan en wegrennen. Stilaan verandert mijn droefenis in woede en ik vraag me af hoe deze littekens ooit genezen, wanneer alles gezegd en gedaan is. Vriend en vijand, held en schurk. Het verschil is vaak niet zo hemelsbreed als je zou denken.

Een ijsje kan je van ons krijgen. Een telefoontje misschien. Een beetje zonneschijn. Geen fantasie hoor. Als je je een beetje rot voelt, is dit een muzikale remedie. En zij zingen met heel veel overtuiging over een verheven koorts die je leven zin geeft. Het is een verrukkelijke verbijstering die wij alle kennen. Wat de vraag ook is, liefde is het antwoord. Een liefde die heel wat meer is dan liefde. L'amour, c'est beaucoup plus que l'amour. Als muziek het voedsel voor die liefde is, jongens, waarop wachten jullie dan nog? I give you

vol te houden bereik je je doel. A wicked game? Chris weet maar al te goed dat de gestadige drup de steen holt. Zoals je merkt, hebben wij hem in elk geval niet als een baksteen laten vallen.

Ben jij hen al vergeten? Wij niet. We hebben hun telefoonnummer gevonden en vragen ons af of het nog hetzelfde is. Begrijp ons niet verkeerd. Wat nadenken en het drietal duikt opnieuw in je gedachten op. Het was geen kat in een bakkie om die vinylplaat af te stoffen. Na al die jaren trippen wij nog eens op Tony's bekoorlijke stembanden. Ze lijken wel de melancholie van de eenzaamheid. Tony Wiley Kowalczyk, dochter van een Poolse immigrant mijnwerker. Moeilijk om haar voor altijd uit je hoofd te zetten.

Wanneer Eros in de liefde triomfeert, wordt erosie in dit duet voorkomen. Uit oktober 1997, het Italiaanse enfant Terribile, tijdens een Latijns-Amerikaanse tour aan de zijde van Tina Turner, op zoek naar de zin van het leven. Vraag ons niet, wat is de zin van het leven, maar heb ik zin in het leven? Dit is geen menselijke contradictie. En bovendien, het is juist dat zij niet kan ophouden van hem te houden. Hij heeft zijn willetje, maar zij krijgt tenslotte haar zin.

Verloren in haar fantasie, dromend van zomerse luchten, een aards paradijs. En dan plots een regendruppel op je raam. Zij heeft echt nood aan een schouder om op uit te huilen. Een schoonmaak van binnen? Wij willen er hier niet de spot mee drijven en proberen haar te begrijpen. Dus een papieren zakdoekje bovengehaald. Je kan het na gebruik

0: We staan klaar om een oud nummertje op je los te laten en ons dan via een achterpoortje stilletjes uit de voeten te maken. Het ongenoegen van sommige oudere luisteraars zou wel eens groot kunnen zijn en wij krijgen niet graag jou aan onze blote hals. Wij vinden nochtans de bewerking voortreffelijk en wagen het er dus maar eens op. Of je tijdens het afgelopen uur lag, zat of stond, het doet er eigenlijk niet toe. Als de muziek je maar heeft meegetrokken naar een eiland waar je zalig kon wegdromen en waar we elkaar af en toe leugens konden toeroepen over zeeën van misverstanden heen. Ook bij een volgende muzikale ontmoeting. We stand by you. Bye bye.
1: Really?
2: Oh boy.
1: Yes.
2: It is not that funny.
1: That's not.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

0: je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
2: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
3: 21 mei. Een optreden van Jackie, de ballonnenclown.
2: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.

0: mei. Geniet dit hele weekend van superkortingen en extra verrassingen. Je krijgt minstens 35% korting. Of win uw aankoop terug en win een weekendje Ardennen. Kom kijken en ontdek al onze acties en stuntaanbiedingen. We zijn doorlopend open van 10 tot 5. Oh ja, elke betalende klant krijgt een kleine attentie. www.jmbmatrassen.be. Bokspring, matras en slaapspecialist sinds 1991.
1: Prik en Tik Leopoldsburg, voor elk feest, groot of klein.
2: Prik en Tik, uw drankenspecialist, daar drinken we eentje op.
1: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
2: Prik en Tik, uw drankenspecialist, daar drinken we eentje op.
1: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
3: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
4: Neem je Effen Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Uitvaarthuis Ziel en verliesconsulent Gloed organiseren samen Dood en Nu.
1: Een ontmoetingsdag rond afscheid, rouw en herinnering. Met gastsprekers Lies Scout en Janet Admiraal.
0: Zondag 17 mei van 10 tot 4 in de kapel van het stadhuis in Bree.
1: Info en tickets via www.dood-en-nu.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
4: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
3: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
4: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
3: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Liefde voor Limburg en liefde voor het weekend. Maak er een topweekend van, samen met je Gouden Radio.

De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij kleuren je dag. Al sinds 2004. Welkom bij je Gouden Radio. De best beluisterde regionale radio van de provincie.

iets te melden. Reageer app ons 0496 872383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

Ik ben Lotte van Wezemel en liefde voor Limburg betekent voor mij naar huis rijden en echt thuiskomen tussen al het mooie groens dat wij hier hebben. De zuurstof opsnuiven, een lekker stuk vlaai en gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie.

0: De Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie.